0: nieuws. Goedemorgen. In het Midden-Oosten hebben de VS en Iran elkaar opnieuw aangevallen, voor de 11e nacht op rij. Het Amerikaanse leger voerde onder meer aanvallen uit op verschillende Iraanse legerdepots en militaire operatiecentra. Volgens Amerika gaat het om vergeldingsaanvallen, omdat Iran schepen in de straat van Hormuz bombardeert. Afgelopen nacht werden opnieuw twee olietankers geraakt door raketten. In de Provence, in het zuidoosten van Frankrijk, is al meer dan 1700 hectare natuur verwoest door een zware natuurbrand. Het vuur breidt zich ook snel uit. Zeker 400 mensen werden al geëvacueerd. Zo'n 2300 andere gezinnen zitten zonder stroom. 6 mensen, waaronder 4 brandweerlieden, ademden ook te veel rook in. En in Brussel, in het Jubelpark, is gisteravond onze nationale feestdag afgesloten. Op de Belgian Party waren er optredens van heel wat Belgische artiesten en de sfeer zat goed.
1: Hier is een geweldige sfeer, echt ambiance, ja. En heel goede artiesten, hè. De Natalia, Maxim, echt geweldig, Billie King.
2: Wat je hier nu ziet, is echt gewoon het beste wat je kunt zien. Samen de beste Belgische muziek, samen vuurwerk met drone, dat is gewoon het beste wat België kan.
0: En nu is het weer wachten tot volgend jaar natuurlijk. De dag start bewolkt met kans op buien. Later opklaringen bij maxima tot 23 graden. Morgen eerst wisselvallig, daarna meer opklaringen bij 24 graden. En vanaf vrijdag zonniger en warmer. Dit is

0: zombie.
1: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
0: Tot en met maandag.
1: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
0: Met ons Gamma Plus kaart.
1: 25% op alle verf.
0: 25% op alle verf.
1: Allee, gast.
2: Dat is simpel.
1: Dat zeg ik toch.
3: Hoe maak je het?
4: Samen met Gamma.
3: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
5: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
6: Pearl, Pearl, Pearl.
7: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.

0: My Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life.
1: Sleep World. Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
2: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
0: Nu solde met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
5: It's funny, because it's true.
4: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
6: Woehoe! Mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
7: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
6: Nee, en schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
7: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
6: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: uw appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles. Ah nee, dat doen we met Immoblauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Torhout. 5 stages, meer dan 50 artiesten. Tickets en info, landoflove.be.
2: Dokter, ik heb een probleem. Aha. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
3: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen. Hè?
4: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solden bij Macri.
5: Our Dreams!
4: Our Dreams. De specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams werktextiel.
6: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen. Voor particulier en bedrijf. Ontdek al onze diensten op devocrush.be.
7: Highlight Festival. The Rise of the Dragon.
8: 4 en 5 september. Ypres. 4 stages. Meer dan 50 artiesten. Met onder andere Boef, Snapback, Bad B en Piet Hou.
9: Tickets. Highlightfestival.com.
10: De beste dance ooit gemaakt. Hoor je in de Dance Top 1000.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Dit is Top!
4: Het is 7 uur, goedemorgen, dit zijn de top headlines. Krijg je van Lore Brijsink.
5: Een goedemorgen. Vanaf juni volgend jaar mag je overal zwemmen in Vlaanderen, tenzij het anders wordt aangegeven. Dat heeft bevoegd minister Joop Broens beslist. Nu is het verboden om te zwemmen in open water. Je hoort Broens.
6: Daarmee nodigen we ook alle waterbeheerders uit om de zwemmogelijkheden daar te bekijken. En als dat veilig kan, als die waterkwaliteit goed is, om daar het zwemmen toe te laten. Er is ook nog zoiets als je eigen verantwoordelijkheid. Zij hebben de zorgvuldigheidsplicht om na te gaan of het daar kan. En als het niet kan om een of andere reden, dan is het natuurlijk ook je eigen verantwoordelijkheid.
5: Nou, dus altijd rekening met boten, gevaarlijke stroming of blauwalgen. In het Midden-Oosten hebben de VS en Iran elkaar opnieuw aangevallen, voor de 11e nacht op rij. Het Amerikaanse leger voerde onder meer aanvallen uit op verschillende Iraanse legerdepots en militaire operatiecentra. Volgens Amerika gaat het om vergeldingsaanvallen, omdat Iran schepen in de straat van Hormuz bombardeert. Afgelopen nacht werden opnieuw twee olietankers geraakt door raketten. In de Provence in het zuidoosten van Frankrijk is al meer dan 1700 hectare natuur verwoest door een zware natuurbrand. Het vuur breidt zich ook snel uit. Zeker 400 mensen werden al geëvacueerd. Zo'n 2300 andere gezinnen zitten zonder stroom. 6 mensen, waaronder 4 brandweerlieden, ademden te veel rook in. In totaal worden meer dan 1000 brandweerlieden ingezet om de brand onder controle te krijgen. In Brussel, in het Jubelpark, is gisteravond onze nationale feestdag afgesloten. Op de Belgian Party waren er optredens van heel wat Belgische artiesten. En de sfeer die zat goed.
7: Hier is een geweldige sfeer. Echt ambiant, ja. En heel goede artiesten, hè. De Natalia, Maxim. Echt geweldig, Billie King.
8: Wat je hier nu ziet, is echt gewoon het beste wat je kunt zien. Samen de beste Belgische muziek, samen vuurwerk met drone, dat is gewoon het beste wat België kan.
5: En nu is het dus weer wachten tot volgend jaar natuurlijk. En de Nederlander Mark van Bommel wordt waarschijnlijk de nieuwe bondscoach van onze Rode Duivels. Volgens verschillende media is hij de topfavoriet. Het is ook een logische opvolger van Rudy Garcia, zegt voetbalanalist Janko Beekman.
9: Dat is de man die met Antwerpen de dubbel heeft gepakt, kampioen is geworden en ook de beker heeft gewonnen. Dat is op zich een vrij logische naam. Van Bommel kent de Belgische competitie. Hij spreekt Nederlands, hij spreekt dus de taal. En het is ja, iemand die als speler echt wel ervaring heeft op het allerhoogste niveau. Hij heeft de Champions League gewonnen, heeft de WK-finale gespeeld met Nederland.
5: Van Bommel zou een contract tekenen tot en met het EK van 2028. Ook Sébastien Pocognoli en de Deen Thomas Frank worden nog genoemd. De dag start bewolkt met kans op buien. Later opklaringen bij maxima tot 23 graden. Morgen eerst wisselvallig, daarna meer opklaringen bij 24 graden. Vanaf vrijdag zonniger en warmer.
3: Dit is Top!
4: En zo zitten we weer samen klaar voor een nieuwe dag. Zometeen met Alan Walker na Bibi Rexha, die je als een nachtegaaltje wakker maakt.

0: Het is vandaag woensdag 22 juli. Hey, goedemorgen. Het einde van een verlengd weekend. Toch, als je maandag de brug gemaakt hebt. Ik heb dat gedaan, trouwens. Dat heb je misschien wel gemerkt, omdat Alexander de afgelopen twee dagen hier zat, rond dit uur. En ik kan je zeggen... Ah, dat deed deugd. Zo echt zo eens even langer uitslapen. Zo. Ja, dat is... Zeer fijn. Nadeel is natuurlijk wel dat ik nu last heb van een gigantisch maandaggevoel. Dus als je tussen nu en 10 uur mij hoort zeggen dat het vandaag maandagochtend is, mijn oprechte excuses, je weet hoe het komt. We gaan er natuurlijk wel gewoon voor zorgen dat we samen vrolijk door die woensdagochtend huppelen. Met ook vandaag weer een nieuw duo-ticket op ons Ik Verveel Mij Rad. Al is het eerst nog even werkendag voor je met je gat in de prijzen valt.
1: De Zomerwekker.
0: Want elke ochtend ben ik op zoek naar een Chinese vrijwilliger. Iemand die als toch wel belangrijkste dagtaak vandaag de natie mag ontwaken. Liefst dan al met een goedemorgen in de Topradio BE-app. Dat kan een berichtje zijn, tekst of audio. Mag ook een foto zijn of een videootje. En uiteraard, en dat is misschien nog het allerbelangrijkste, jouw favoriete track. Dus welke track wil jij horen op deze woensdagochtend? Zo rond 7 over 7. Ik hoor het zeer graag. Dat is zeker, bestaat geen discussie over. Dus neem er even je gsm bij en open die Topradio BE-app. Dan zie ik je zo meteen vanzelf wel binnenkomen.

0: Kian uit Hamme is al wakker, stuurt een goeiemorgen. Hij laat weten dat hij een zware dag heeft vandaag. Kian, veel succes.
1: De Zomerwekker.
0: Ook Dylan uit Vleteren is al wakker. Bert uit Schoten is er ook al bij. Enfin, ik kan best wel wat blijven doorgaan. Heel wat mensen zijn wakker op deze woensdag 22 juli. Laura, jij ook. Goeiemorgen.
2: Goeiemorgen, Brian. Bonjour.
0: Ja, ik wou net zeggen. Misschien zeg ik beter bonjour, want jij zit in het verre Chimay.
2: Ja, klopt.
0: Jij bent daar op weekend of zo?
2: Ja, op familieweekend.
0: Oh, leuk. Met hoeveel zijn jullie daar?
2: We waren met 8, maar mijn broer is gisteren al vertrokken. Mijn man ook gisteren. Dus ik wil nog mijn mama en papa en ik.
0: Wacht, jouw man is ook al vertrokken. Waarom is die eerder weg?
2: Die moet nog werken deze week, helaas.
0: En Laura, jij bent van de goeie. Jij bent met verlof of zo?
2: Ja. Ik ben net sinds vorige week donderdag in verlof.
0: Ah, oké. Fantastisch. Tot wanneer?
2: Tot 10 augustus.
0: Ja, pataat. Dat is om jaloers van te worden. Jij bent bezig met jouw ochtendloopje daar in het prachtige Chimay. Vertel, wat zie je?
2: Vooral veel mist voorlopen.
0: Oei, veel mist. Ja. Laten we kijken. Ja. Met welke track kan ik ervoor zorgen dat die mist een beetje weg eindt?
2: Graag La Fuente met Ratata, alsjeblieft.
0: Maar ik vind dat een goed idee. Oh, I'm like damn. Dat zal wel zijn. Daarmee gaat dat loopje natuurlijk ook alleen maar beter.
2: Ja, sowieso.
0: Voilà. Laura, veel succes en veilige terugrit straks.
2: Ja.

0: Borren zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borren, voor het leven.
2: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
3: En zo'n grote badeend?
2: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: Om de zoveel tijd komt de discussie wel eens naar boven, maar opvallend nieuws in de krant vandaag. Zeker als je deze zomer nog van plan bent om naar Spanje te trekken.
1: Dit moet je weten voor je aan je dag begint.
0: Want daar is de regering van plan roken en vapen op stranden en terrassen te verbieden. Ja, het is nog geen definitieve wet, voor alle duidelijkheid. Want het Spaanse parlement moet er eerst nog voor stemmen. En er valt blijkbaar veel over te doen in het land van onze kerstverse wereldkampioen voetbal. En dat is ook logisch, want als het voorstel wordt goedgekeurd, dan mag je niet meer roken of vapen op plaatsen zoals sportterreinen, universiteiten, openbare zwembaden en evenementen. En dus ook op stranden en terrassen. Ook in bedrijfswagens zou roken verboden worden daar in Spanje. En komt er een rookvrije zone van 15 meter rond scholen, zorginstellingen en speeltuinen. Kan je lezen in de krant vandaag. Volgens de Spaanse minister van Volksgezondheid is het belangrijkste doel om kinderen en jongeren beter te beschermen. Maar net zoals met alles zijn er voor- en tegenstanders. En de belangrijkste tegenstander van het idee is natuurlijk de horecasector. Ja, die is het daar sterk mee oneens. Want die vrezen dat Spanje strenger wordt dan de rest van Europa en dat mensen daardoor vaker thuis zullen roken. Ik ben oprecht benieuwd. Stel, je mag hier niet meer op het terras roken. Blijf je dan thuis? Ga je dan naar het terras? Ja of nee? Ik weet het niet. Ik vind het misschien zelfs niet per se slecht.
1: Ja, dit is...
0: Vooral benieuwd naar jouw mening. Kom maar door in de Top Radio.

0: Vandaag dus in de krant. De Spaanse regering wil het roken en vapen op terrassen en stranden verbieden. En dat is toch belangrijk voor je?
1: De ochtend van Top.
0: Zeker als je binnenkort richting Spanje gaat. Voor alle duidelijkheid, de regel is nog niet gestemd. Dat moet nog gebeuren in het parlement. Dus voor hetzelfde geld is het een storm in een glas water en gebeurt er helemaal niks. Nou, ik weet niet wat ik er zou van vinden. Mochten we niet meer kunnen roken of vapen op het... Ja, op zich... Goh, moeilijke discussie. In elk geval, afgelopen weekend was er het eerste weekend van Tomorrowland met zondag Calvin Harris als headliner, uiteraard voor het eerst op Tomorrowland. Dat heb je misschien zelf ook wel zien passeren op TikTok of op online. Of misschien was je er gewoon bij, zou kunnen. Ik was er zaterdag, toen was het zowaar de Franse avond met David Guetta. En ik had eigenlijk verwacht, meen ik oprecht, dat er minstens één zangeres de boot zou optuimelen. Maar helaas. Niet gebeurd. Ik kreeg geen Bieber Rexha of Jennifer Lopez te zien. En die laatste die hoor je gelukkig wel zometeen hier in de ochtend van Top. Gratis en de voor niets, alstublieft. Eerst nog deze Another M54 Ultra. Talk to you, hoor je nu bij Top. Goedemorgen.

0: bij Sleep Life. Solde op slaapcomfort en bedtextiel. Sleep Life. Sleep Life.
1: Zeg dat, Vos.
2: Ja, Lemmes.
1: Zalige verjaardagspies.
2: Oh, merci. Ah, wel, dan kunnen we dan beginnen. Ik haal de sweet chili.
1: Nee, nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
2: Hé, hoe dat?
1: Ah, wel? Van die verjaardagspies van op de barbecue.
2: Oh.
1: Ja!
2: Lemmes.
1: Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is
4: de Vos Lemmes.
5: Dit is... Top.

David Guetta, Jennifer Lopez bij Top en Save Me Tonight. Het WK voetbal, dat ligt intussen toch al een halve week achter ons. Lijkt een eeuwigheid. Zondag won Spanje de finale tegen Argentinië. Dat weet je. Zonder dat ze een doelpunt moesten slikken. Met andere woorden, zijn wij nog altijd de enige die tegen de wereldkampioen heeft kunnen scoren. Ja. We make you move. En dat is op zich ook een medaille waard. Nee? Ik vind van wel. Zometeen hebben we het even over dat WK voetbal trouwens. Hopelijk voor de laatste keer voor de komende 4 jaar. Al gaat het niet zozeer over voetbal, mocht het een troost kunnen bieden. Nee, over iets totaal anders. Zometeen na Florida en zijn whistle.

0: Zometeen moeten we dus even hebben over dat WK voetbal. Al heeft het vandaag niks met voetbal te maken. Maar echt, echt helemaal niks. Eerst kreeg ik een berichtje binnen van Peter via de Topradio BE-app. Wil ik je toch even van meelaten genieten?
1: Jij had het gevoel dat vandaag maandag is.
0: Klopt.
1: Ik heb eerder het gevoel dat vandaag zondag is. Iedereen rijdt zo traag. Rijd toch eens gewoon 70 als je 70 moogt.
0: Dat is ontzettend veel frustratie voor een woensdagochtend. Peter, veel succes daar.
2: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
3: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
4: Bar Lagaar, de leukste zomerbar. Cocktails, summer vibes, tal van parties, hitzone en gratis inkom. Bar Lagaar, van 16 juli tot en met 23 augustus. Vrije tijdscampus Houthulst. Mis het niet en volg Bar Lagaar op de socials.
5: Hey, mechanieker. Wil jij sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz bij Coles? Solliciteer nu op coolsjabeke.be en word deel van ons team. Rij je met een Mercedes? Dan ben je welkom voor onderhoud en herstellingen.
6: Met Attilex zie je nooit de draad kwijt. Met onze professionele kabels verbinden wij alles. Je toestellen, je installaties, zelfs heel mijn schoonmoeder. Allee, hou op, maar plezant blijven, hè. Attilex.be. Sterk in professionele kabels, snel in service.
7: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jeku bij Begin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jeku Begin. Torhoutse Steenweg in Oostende of begin.be.
8: Bommetje of rustige duik.
9: DM Zwembaden in Oostkamp. Van zwembad tot spa. Van onderhoud tot renovatie. Alles voor een zwembad in topvorm.
8: Meer info. dm-zwembaden.be.
10: Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ HS, Steve W, Yves Solid Sounds, The Foxy Brothers en meer. Meer info en tickets? Topradio.be.
11: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
12: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be, ook voor chiptuning.

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top. We make you move.

0: zag Shanna uit Capelle al een berichtje sturen in de Top Radio BE-app. Brian, je gaat nu toch niet weer beginnen neuten over die stomme voetbal, hè? Ja.
1: De ochtend van Top.
0: 1. Die voetbal is helemaal niet stom. En 2. Nou, misschien een heel klein beetje, Shanna. Ik heb daarnet gezegd dat we nog even moesten babbelen over het WK voetbal. Maar Shanna en iedereen die dat voetbal zo beu is als koude pap, goed nieuws. Want wat ik wil vertellen heeft eigenlijk weinig te maken met voetbal aan zich. Wel met onderbroeken. Ja, onderbroeken en Lamine Yamal, aanvaller bij de wereldkampioen bij Spanje en een vrij jonge gast. Is nog maar net 19, dacht ik. En is nu al een marketingmachine. Hij draagt onderbroeken van het merk 6PM. Dat is een Duits kledingsmerk. En heb je ongetwijfeld al gezien als je hem hebt zien lopen. Want die kerel die draagt zo zijn broeken tot ongeveer net boven de knie. Ja, dat is echt heel opvallend. Niet normaal. Maar goed, daardoor heeft heel de wereld dus het merk van zijn onderbroek gezien en wilde duizenden fans na die WK-finale plots dezelfde boxershort kopen. Gevolg, de website van het onderbroekenmerk kreeg zoveel bezoekers dat de servers het amper aankonden en de boxershorten waren eigenlijk in een mum van tijd helemaal uitverkocht. Ja, ik noem het nu een marketingmachine, maar blijkbaar heeft Yamal helemaal geen deal met dat merk en is hij gewoon fan. Ja, jammer! Ik wou dat ik een onderbroek met Top als merk had opgestuurd voor die match. Ah! Wat een gemiste kans. Mijn excuses.

Zara Larsson, MNEK en Never Forget You bij Top. Dat zal wel zijn. Zometeen de top headlines van 8 uur. Daarna een nieuwe kans om met je gat in de prijzen te vallen. Dat zal wel zijn. Want ons Ik Verveel Mij alarm is nog altijd niet beginnen loeien vanochtend. Dat wil zeggen dat je het nog altijd kunt spotten. Dus spits de oren, zou ik zomaar zeggen. Want als je het spot en je stuurt Ik Verveel Mij door via de Top Radio BE-app, maak je kans op tickets voor Either It Park, The Park, Sportoase of Bellewaerde. Eerst Don't Stop the Music. Dit is Rihanna.

0: is top.
1: Het is exact 8 uur. Dit zijn de top headlines. Lore Brijsink, goedemorgen.
2: Een goedemorgen. Vanaf juni volgend jaar mag je overal in Vlaanderen zwemmen, tenzij het anders wordt aangegeven. Dat heeft bevoegd minister Joop Roens beslist. Nu is het net verboden om te zwemmen in open water. Je hoort Roens.
3: Daarmee nodigen we ook alle waterbeheerders uit om de zwemmogelijkheden daar te bekijken. En als dat veilig kan, als die waterkwaliteit goed is, om daar het zwemmen toe te laten. Er is ook nog zoiets als je eigen verantwoordelijkheid. Zij hebben de zorgvuldigheidsplicht om na te gaan of het daar kan. En als het niet kan om een of andere reden, dan is het natuurlijk ook je eigen verantwoordelijkheid.
2: Houd dus altijd rekening met boten, gevaarlijke stroming of blauwalgen. De lange wachtrijen op de luchthaven van Zaventem zullen nog zeker tot volgende zomer aanhouden. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin gezegd. Reizigers moeten nu tot wel 3 uur wachten aan de paspoortcontrole. Het komt door een personeelstekort bij de luchthavenpolitie. Quintin beloofde eerder al nieuwe agenten aan te nemen, maar die zijn pas tegen eind dit jaar opgeleid. Meer dan de helft van de mensen in de kinderopvang werkt halftijds. In totaal gaat het om iets meer dan 6.600 mensen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid van PvdA Line de Witte heeft opgevraagd. Ze werken gemiddeld zo'n 3,5 dag per week, zegt de Witte.
4: Velen geven aan dat ze gewoon het niet zien zitten om het voltijds te doen. Ze zouden het wel willen. Maar eigenlijk met hart en ziel voor die kinderen zorgen. En soms 7, 8 kinderen per begeleider. Dat is heel zwaar. En dus zij geven aan, dat lukt mij niet. Ik kan dat niet. Soms ook niet mogelijk met de uren om het te combineren met het gezin. En dus heel veel werken deeltijds. Niet omdat ze dat willen, maar omdat ze niet anders kunnen.
2: En amper 2% van de kindbegeleiders is een man. De oorlog in Iran kost de VS miljarden euro's. Volgens defensieminister Piet Hegseth gaf de VS sinds het begin van de oorlog in maart al bijna 33 miljard euro uit. Volgens experts ligt dat bedrag nog veel hoger. Gisteren vroeg Hegseth in de Senaat nog eens bijna 60 miljard euro extra steun om nieuwe aanvallen te kunnen uitvoeren. En vannacht viel het Amerikaanse leger al voor de 11e nacht op rij verschillende Iraanse legersites aan. Iran vuurde dan weer raketten af op olietankers in de straat van Hormuz. En de Nederlander Mark van Bommel wordt waarschijnlijk de nieuwe bondscoach van onze Rode Duivels. Volgens verschillende media is hij de topfavoriet. Het is ook een logische opvolger van Rudy Garcia, zegt voetbalanalist Janko Beekman.
5: Dat is de man die met Antwerpen de dubbel heeft gepakt, kampioen is geworden en ook de beker heeft gewonnen. Dat is op zich een vrij logische naam. Van Bommel kent de Belgische competitie. Hij spreekt Nederlands, hij spreekt dus de taal. En het is ja, iemand die als speler echt wel ervaring heeft op het allerhoogste niveau. Hij heeft de Champions League gewonnen, heeft de WK-finale gespeeld met Nederland.
2: Van Bommel zou een contract tekenen tot en met het EK van 2028. Ook Sébastien Pocognoli en de Deen Thomas Frank worden genoemd. De dag start bewolkt met kans op buien. Later opklaringen bij maxima tot 23 graden. Morgen eerst wisselvallig, daarna meer opklaringen bij 24 graden. Vanaf vrijdag zonniger en warmer.
0: Dit is top. Brian Loefrimo.
1: Het is wachten op het Ik Verveel Mij alarm. Zodra je iets hoort, stuur je Ik Verveel Mij naar de studio. En wie weet win je dan wel een leuk duo-ticket. Top.

0: Allee, repeat dit, ja, omdat je het zo niet vraagt. Kun je dat alarm nog eens herhalen? Alleen ben je wel hopeloos te laat, vrees ik. Ja.
1: Ik verveel me.
0: Want Jolanda, jij hangt al aan mijn lijn. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Brian.
0: Hey, jij hebt Ik verveel mij ingestuurd via de Topradio BE-app. Is dat ook echt zo of is het gewoon om mee te kunnen spelen?
2: Nee, ik verveel mij echt. Vandaag nog niet, maar ons verlof komt er nog aan. Dus
0: oké,
2: dik in orde.
0: Wanneer vertrek je en naar waar ga je?
2: Zondag gaan we voor een weekje naar het Zwarte Woud.
0: Oh, nou is dat dan echt een wandelvakantie of zo, of moet ik het zien?
2: Ja, we gaan een beetje wandelen, maar ook een keer een dagje Europa Park of een keer gaan zwemmen of zo.
0: Ah, maar kijk, leuk, leuk, leuk. Een weekje, dat is, daar kijk je ongetwijfeld naar uit, daar ben ik zeker van. Wie gaat er allemaal mee? Met hoeveel zijn jullie?
2: We zijn met 4, dus de kindjes gaan ook mee.
0: Ah, fantastisch. Ja, je kan een duo-ticket winnen. Of sterker nog, je hebt nu al een duo-ticket te pakken. Daar ben je zeker van. Alleen weten we nog niet helemaal het welk. Dat is iets wat we nu gaan uitvogelen. Met dank aan het Ik verveel mij rad. Ik geef daar zo meteen een draai aan. En dan eindigt dat rad ofwel op een duo-ticket voor Edert Park, The Park Experience, Sportoase of Bellewaerde. Vertel, wat is jouw favoriet?
2: Oh, ik ken ze niet allemaal. Bellewaerde lijkt mij wel leuk, maar maakt eigenlijk niet uit. Elke uitstap is wel leuk.
0: Voilà, alles is goed. Super, dan gaan we het gewoon samen ontdekken, stel ik voor. Jij mag kiezen een harde of een zachte draai. Vertel.
2: Doe maar een harde.
0: Een harde, alright. En een 3, en een 2, en een 1. Ja, daar gaan we. Kijk eens aan. Hoort het Bellewaerde of toch iets anders? Ja. Het wordt niet Bellewaerde, dat niet. Ik stuur je naar The Park en dat is toch minstens even leuk. Dat is zo die virtuele experience met VR en weet ik veel wat allemaal.
2: Oh, dat gaat ook zeker graag gedaan worden bij ons.
0: Voilà, wie neem je mee, weet je dat al?
2: Mijn man en de kindjes ook.
0: Voilà, kijk, super. Ik ga het duo-ticket jouw richting uitsturen. Fijne werkdag en heel graag tot snel. Bye bye.
2: Dank je.
3: Een bezoek aan een pretpark of een weekendje weg, zolang je maar geniet. De mooiste herinneringen boek je op leukstetickets.be.

0: Jolanda uit Brakel won daarnet dus een duo-ticket voor The Park. Mag daar deze zomer naartoe. Samen met een plus one. En als jij je ook verveelt, dan maak je nog de hele zomer elke ochtend kans op zo'n toffe daguitstap. Als je het Ik Verveel Mij alarm hoort, moet je gewoon Ik Verveel Mij insturen via de Top Radio BE-app. En als je echt niet meer kunt wachten tot morgen vroeg, check je gewoon even leukstetickets.be. Want daar vind je sowieso goedkope tickets voor de plezantste daguitstappen.
1: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

had het daar net al in de show over Spanje. Daar zijn ze van plan om roken en vapen te verrassen. Te verbieden liever op terrassen. Er is nog een Europees land dat iets gaat verbieden. En ze zijn daarmee de eerste in Europa. Ik heb het over Frankrijk. Wat daar binnenkort niet meer mag, dat hoor je zo meteen. Eerst nog Dimitri Vegas en Like Mike. Dit is

0: is top. Sleep
1: Life. Nu bij Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life. Sleep
2: Life. Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen.

0: Radio.
1: Ik zei het daarnet al in de show. Spanje gaat als eerste het verbieden om op een terras of op een strand te roken of te vapen.
2: Ja, de ochtend van Top.
1: Het is niet het Europese land dat een primeur. Het eerste Europese land dat een primeur te pakken heeft trouwens. Ook Frankrijk gaat met een prijs lopen. Ja, zij zijn het eerste land dat in Europa sociale media gaat verbieden voor jongeren onder de 15 jaar. Dat is een nieuwe regel. Zou vanaf september moeten ingaan voor nieuwe accounts op social media. En vanaf begin 2027 ook voor bestaande accounts gaat gelden. Bedoeling is om jongeren beter te beschermen tegen de risico's van apps zoals TikTok en Instagram en zo. En er komen geen boetes voor ouderen of jongeren. Dat niet. Want de social media platformen die moeten zelf systemen invoeren om de leeftijd van hun gebruikers te gaan controleren. Daarnaast wordt het ook een verbod op school, dat wordt uitgebreid. Dat geldt voortaan niet alleen voor lagere scholen en de eerste jaren van het middelbaar, maar ook voor leerlingen tot 18 jaar oud. En nu gaat de Europese Unie dus ook kijken naar gelijkaardige regels en die wil na de zomer met een voorstel komen. Ja, bij ons ligt die minimumleeftijd voor social media natuurlijk op 13 jaar en ik vind dat toch een best groot verschil. 13 of 15 jaar. Daarom benieuwd naar wat jij vindt. Zometeen hier in de ochtend van Top. Gordo, Reinier Zonneveld en Loco Loco. Na de Jean.

0: vandaag in de krant. Frankrijk wordt het eerste land in de Europese Unie.
1: En dat, wat vind jij daar nu eigenlijk van?
0: Dat sociale media gaat verbieden voor jongeren onder de 15 jaar. Die nieuwe regel moet dan vanaf september ingaan voor nieuwe accounts op social media. En vanaf begin dit jaar ook voor bestaande accounts. Er komen geen boetes, dus niemand gaat een boete krijgen als die jonger dan 15 jaar is. Ook niet voor de ouders. Maar de bedoeling is eigenlijk om de social media platformen zelf systemen te laten uitvoeren of invoeren liever om de leeftijd van die gebruikers te laten controleren. Bij ons staat die leeftijd op 13 jaar. En ik vraag me af of je dat jong genoeg vindt. Vind jij die 15 jaar beter? Vind jij die 13 jaar net wat beter? Laat maar even weten wat je ervan vindt in de Top Radio BE-app.
2: Yes! Allee, zo snelheid, jong. Een nieuwe computer?
3: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
4: Echt? Solde gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
5: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
6: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
7: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
4: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
8: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
9: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
4: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
10: Vandaag zonnig. Rond de middag harde windstoten en 13 graden. Om 14 uur 25 graden en volle zon. En om 15 uur opnieuw buien.
11: Ja, hallo maat. Wat is met dat nu weer?
12: Kom jij anders manneke bij mij? Onder mijn overkapping van Sun Systems is het altijd goed. In weer en wind.
11: Zonwering, overkappingen, windschermen en schuifwanden. Voor thuis en horeca. Bekijk het aanbod op sunsystems.be.
12: Sun Systems. Ja, hallo maat.
13: Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steenpuin bij Devocush Avelgem. Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt. Alle info en actievoorwaarden op Devo.

0: Ah, het is toch een best hot topic, heb ik de indruk.
1: De ochtend van Top.
0: Frankrijk wordt het eerste land in Europa dat social media gaat verbieden voor jongeren onder de 15 jaar. De nieuwe regel zou vanaf september ingaan voor nieuwe accounts en vanaf begin 2027 ook voor bestaande accounts. Ik vroeg je wat jij ervan vindt.
1: En wat vind jij daar nu eigenlijk van?
0: Ja, dat dus en heel wat berichten kwamen binnen. Sissy die zegt, ja, ik vind een gulden middenweg tussen die 13 en de 18 jaar. Dus 15 is ideaal. Wij kregen MSN toen we 13, 14 jaar hadden. Dus... Eigenlijk is dat misschien wel een goede tendens. Ik zag Maarten, die zegt... Brian, ja, denk je niet dat de jeugd dat gaat omzeilen? Ja, maar dat is net het ding, hè. Er worden geen straffen opgezet volgens de Franse regering. Wel is het de bedoeling dat al die social media platformen hun eigen tools gaan ontwikkelen om te voorkomen dat jongeren onder de 15 jaar hun platformen gaan gebruiken. Bart, die vindt dan weer dat we eigenlijk al te veel regels hebben en dat we dat toch niet kunnen afdwingen. Sven vindt 15 jaar beter en Angie die zegt ook, ja, ik vind het eigenlijk goed hoor. Elk land zou het moeten doen, ja. Ik weet het niet. 13, 15 jaar, het is een groot verschil natuurlijk. Ondertussen in de ochtend van Top, zometeen Jaden Boysen na de Nightcrawler.

0: go, go, go naar Impermo. Nu soldeert op -70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
0: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot -50%.
5: Dit is Stop!
6: Zometeen duiken we samen in de Summer Beat 1000. Na de top headlines krijg je van Lore Breisink.
7: Goedemorgen. Nooit eerder was er zoveel agressie tegen ambtenaren van de Vlaamse overheid. In totaal waren er iets meer dan 3000 meldingen. Dat is een stijging van 63% tegenover 2024. Het gaat dan vooral om psychisch geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag. Bevoegd minister Krevits komt daarom met een actieplan.
8: Als mensen zich agressief gedragen, dan kan dat gedrag meegenomen worden bij de beoordeling van het dossier van de mensen. Je kunt bijvoorbeeld het dossier opschorten als het gaat over een dossier waar mensen een premie vragen. Maar langs de andere kant is er ook een set van aanbevelingen ontwikkeld door bijvoorbeeld zorg dat er altijd een collega bij is als je op plaatsbezoek gaat of door een noodknop te installeren.
7: Meer dan 8 op de 10 meldingen kwamen vanuit het agentschap opgroeien. De lange wachtrijen op de luchthaven van Zaventem zullen nog zeker tot volgende zomer aanhouden. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin gezegd. Reizigers moeten nu tot wel 3 uur wachten aan de paspoortcontrole. Het komt door een personeelstekort bij de luchthavenpolitie. Quintin beloofde eerder al nieuwe agenten aan te nemen, maar die zijn pas tegen eind dit jaar opgeleid. Meer dan de helft van de mensen in de kinderopvang werkt halftijd. In totaal gaat het om iets meer dan 6.600 mensen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid van PvdA Line de Witte heeft opgevraagd. Ze werken gemiddeld zo'n 3,5 dag per week, zegt de Witte.
9: Velen geven aan dat ze gewoon het niet zien zitten om het voltijds te doen. Ze zouden het wel willen, maar eigenlijk met hart en ziel voor die kinderen zorgen. En soms 7-8 kinderen per begeleider, dat is heel zwaar. En dus zij geven aan, dat lukt mij niet, ik kan dat niet. Soms ook niet mogelijk met de uren om het te combineren met het gezin. En dus heel veel werken deeltijds, niet omdat ze dat willen, maar omdat ze niet anders kunnen.
7: Amper 2% van de kindbegeleiders is een man. In het zuiden van Rusland zijn 8 gewonden gevallen bij een Oekraïnse droneaanval op een bedrijf. Dat meldt de gouverneur van de regio. Afgelopen weekend werd het bedrijf ook al aangevallen. Toen kwamen 8 mensen om het leven. De gebouwen zijn ook bijna volledig verwoest. De oorlog in Iran kost de VS miljarden euro's. Volgens defensieminister Piet Hegseth gaf de VS sinds het begin van de oorlog in maart al bijna 33 miljard euro uit. Volgens experts ligt dat bedrag nog veel hoger. Gisteren vroeg Hegseth in de Senaat nog eens bijna 60 miljard euro extra steun om nieuwe aanvallen te kunnen uitvoeren. Vannacht viel het Amerikaanse leger al voor de 11e nacht op rij verschillende Iraanse legersites aan. Iran vuurde dan weer raketten af op olietankers in de straat van Hormuz. De dag start bewolkt met kans op buien. Later opklaringen bij maxima tot 23 graden. Morgen eerst wisselvallig, daarna meer opklaringen bij 24 graden. Vanaf vrijdag zonniger en warmer.
5: Dit is Top.
0: Brian Loufrimo.
6: Zometeen bepaal jij weer welke Summer Beat 1000 track je hoort. Na Martin Solveig, eerst Jonas Blue en zijn Edge of the

0: Ja, je weet het of je weet het niet. Elke ochtend heb jij het hier voor het zeggen in de ochtend van Top.
1: Summerbeat Battle.
0: En dat in onze Summerbeat Battle. Elke dag zet ik 2 tracks uit de Summerbeat 1000 tegenover elkaar. Mag jij kiezen welke track je volledig hoort. En ik probeer dat dan toch altijd in een jasje te steken en niet gewoon de 2 random tracks te kiezen bijvoorbeeld. Zo was ik vanmorgen op zoek naar zo'n verpakking en bleek het vandaag Wereldhersendag te zijn. Ja, ik wist het ook niet. Het is een dag om wereldwijd het bewustzijn over hersengezondheid te vergroten en aandacht te vragen voor het voorkomen en het behandelen van ziektes zoals dementie, epilepsie en de ziekte van Parkinson. En ga zo maar verder en ga zo maar door. Daarom vandaag 2 tracks met het in de titel. En dat lijkt mij een zeer goede rode draad. Dit is keuze 1.
1: 253.

Yes, en A-Track met Heads Will Roll, dat is toch een verschrikkelijke keuze. Niet Red Light, Get Out My Head als keuze 1 of de Yeah Yeah Yeahs en A-Track met Heads Will Roll als keuze 2.

0: Welke track uit de Summer Beat 1000 wil jij zo meteen graag horen?
1: 353. You got to get
0: dit is keuze 1, Red Light and Get Out My Head.
1: 74.
0: Ofwel kies je voor deze Yeah Yeah Yeah's en A-track met Heads Will Roll. Al zullen best wel wat kwaadtongen beweren dat het over een hespenrol gaat. Maar goed, welke wil jij horen? Kom maar door in de Top Radio BE-app. Met een klein beetje geluk hoor je jouw favoriet wel zometeen.
2: Mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
3: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
2: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelde pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
3: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
2: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: Nieuw bij Top, Alesso en One Republic met In Your Eyes. De laatste keer dat die twee hebben samengewerkt, kwam daar een wereldhit uit.
1: Summerbeat Battle.
0: Al heb ik het gevoel dat die vandaag toch net iets minder vlot op gang komt. Hey, een hele goede morgen. Het is bijna 9:30 op deze woensdagochtend. En je weet het, elke ochtend mag jij bepalen welke track ik draai uit de Summerbeat 1000. Weer twee nieuwe keuzes kreeg je van mij daarnet. Dit was keuze 1.
1: 253. You got to get
0: wederom een track waar ik niet op kan blijven stilstaan. Red Light en Get Out My Head van op 253. En dan was er ook nog keuze 1.
1: 74.
0: Iets hoger in de lijst. Met de Yeah Yeah Yes en A-Track, Heads Will Roll. Jij mocht laten weten via de Top Radio BE-app welke track je wou horen. En de overgrote meerderheid koos voor een hesprolletje. Ja, dat is zeker. Het is een van de populairste mama-appelsapjes. Dus je hoort een tekst en je denkt dat iets helemaal anders is. Enfin, brul hem vooral mee op deze woensdagochtend. De Yeah Yeah Yes en A-Track, Heads Will Roll.

Oei. Ja, zonder overdrijven. Ik zie hier een berichtje binnenkomen van Alexandro uit Oudenaarde. Ja, ik heb bijna echt compassie met de mens. Echt medelijden. Hij heeft een groot probleem. Iets met zijn koptelefoon en water en kapot en zo. Kijk, Alexandro, we gaan dat zo meteen oplossen. Na Robin Thicke en Pharrell Williams.

0: Poets Festival. 1 en 2 augustus, Kasteeldomein Zellaar, Bonheide. Met Push, The Mackenzie, Junior Jack, Licious, Jan Vervloed en meer. Secrets Festival. Tickets op secrets.nz.be. Nieuwbouw of renovatie?
1: Terras of poolhouse?
0: De Koning Shop en Isolatie got you covered.
1: Meer dan 30 jaar de experts in shop voor elk project. Vraag nu je offerte op maat via isolatievloer.be.
2: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wiederrecht nieuw camionette in op maat van jouw stijl. Praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maakt je camionette een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
3: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Mentos Vibes, een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes, it's a vibe.
2: Allee, serieus. Moduvan, wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
4: Die dure brandstofprijzen ook de? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2. Vanaf slechts €23.290. Kia Begin in Oostende en Brugge. Of begin.be.
5: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
6: De Witte van de Kaveien. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op de Witte VDC.
7: Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ Jan, Vinyl, DJ HS, Stef DNO en meer. Meer info en tickets, topradio.be.
8: Wat een verschil een beetje extra licht kan maken.
9: Met een glaswand van Glaswanden Online creëer je meer licht, meer ruimte en een stijlvolle uitstraling.
8: Ontdek de mogelijkheden voor je kantoor, douche of woonkamer op glaswandenonline.be.

0: Ja, ik zei daarnet al dat Alexandro uit Oudenaarde een bericht heeft gestuurd via de Top Radio BE-app. Brian, help mij. Mijn koptelefoon is gisteren kapot gegaan omdat ik hem in het water heb laten vallen. Ja, en dat is natuurlijk iets om medelijden mee te krijgen. Wel, Alexandro, wat als ik je nu zeg dat ik jouw probleem vandaag nog wel kan oplossen?
1: Dit is top. Your summer
0: beat. Want straks na 1 uur maak je weer kans op een nieuwe koptelefoon bij Bart-Jan. Hoe dat zit, dat legt in jezelf nog wel piekfijn uit. Eerst mag Koen je door je woensdag voormiddag sleuren. En hij gaat dat doen met Jugel en Daft Punk. Straks na de top headlines van 10. Top! Ik heb nog Jamiroquai, Bob Sinclair en deze even voor jou. Veel plezier met Koen zometeen.

0: Dit is Top.
1: In het ochtendnieuws opvallende cijfers over geweld tegen ambtenaren. Lore Breistink legt uit.
2: Goedemorgen. Nooit eerder was er zoveel agressie tegen ambtenaren van de Vlaamse overheid. In totaal waren het iets meer dan 3000 meldingen. Dat is een stijging van 63% tegenover 2024. Het gaat dan vooral om psychisch geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag. Bevoegd minister Krevits komt daarom met een actieplan.
3: Als mensen zich agressief gedragen, dan kan dat gedrag meegenomen worden bij de beoordeling van het dossier van de mensen. Je kunt bijvoorbeeld het dossier opschorten als het gaat over een dossier waar mensen een premie vragen. Maar langs de andere kant is er ook een set van aanbevelingen ontwikkeld door bijvoorbeeld te zorgen dat er altijd een collega bij is als je op plaatsbezoek gaat of door een noodknop te installeren.
2: Meer dan 8 op de 10 meldingen kwamen vanuit het agentschap opgroeien. Vorig jaar kregen 41 huurders van een sociale woning een boete omdat ze geen Nederlands spreken. In totaal goed voor iets meer dan 9000 euro aan boetes. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid voor N-VA Gijs de Grande heeft opgevraagd. Het is opvallend, want in totaal zijn er meer dan 150.000 sociale huurders in Vlaanderen. Je hoort de Grande.
4: Het probleem is dat we er vandaag geen duidelijk zicht op hebben op hoeveel huurders effectief worden gecontroleerd. We leggen vanuit Vlaanderen een taalverplichting op, maar tegelijkertijd kunnen we niet aantonen hoeveel mensen vandaag niet aan die verplichting voldoen of hoeveel er werden gecontroleerd. En dat is toch een fundamenteel probleem voor de opvolging en de geloofwaardigheid van ons beleid.
2: Vanaf 2028 krijgt Vlaanderen wel een centraal huurdersregister om zo'n soort zaken beter te kunnen opvolgen. In Oostenrijk is in het geboortehuis van Adolf Hitler een nieuw politiekantoor geopend. En dat is bewust gedaan. De woning was jarenlang een toeristische trekpleister en verzamelplaats voor neonazi's. Door er nu een politiekantoor van te maken, hopen ze dat te minderen. De renovatie kostte zo'n 20 miljoen euro. Het is bewolkt, lokaal kan een bui vallen. Deze namiddag droog en opklaringen bij zo'n 22 graden. Morgen bewolkt en kans op buien bij zo'n 24 graden. Vanaf vrijdag warmer en opklaringen bij 25 graden.
0: Dit is Top! Van der Sloten.
1: Het is vandaag een maandagse woensdag en gewoon dat het duidelijk is, ja, ik heb slecht geslapen. Het is maar dat je het weet. Voilà.

Het was toch een mooi verhaal toen het uitkwam, want overal stond dit wereldwijd in de hitlijsten, maar helemaal bovenaan op 1. Daft Punk en Get Lucky. Gisteren onze nationale feestdag en ik heb de beelden gezien. Onze Elisabeth, ja, die heeft er gisteravond ingangen. Mooi om te zien dat Elisabeth houdt van een pintje. Ik wist ook niet dat het mocht van het protocol en zo. Alhoewel geeuwen en op de gsm zitten tijdens het defilé, dat mag dan blijkbaar wel. Maar goed, even serieus. Hulde aan de koninklijke familie. Want die mensen hebben dus wel moeten werken op een feestdag. En dat is toch ook... Niet zomaar even uit de losse pols. Nee, het was mooi om te zien, de koninklijke familie. En misschien moeten we dit dan spelen voor onze Elisabeth, want die komt waarschijnlijk nu pas thuis. No sleep, regard. I'm losing.

Is het mogelijk om in 25 minuten tijd een hit te maken? 25 minuten. Tekst maken, melodie en dan ook nog een nummer maken wat alleen toch wel iets doet in de hitlijsten. Is dat mogelijk? Wel, ik kan je zeggen, dat is mogelijk. Want dit is in 25 minuten beklonken. Icona Pop en Charlie XCX, I Don't Care, I Love It.

0: Embrace je vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top! Your Summer Beat. Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
1: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe.
2: Yeah.
3: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Fantasialand. Een plek waar fantasie werkelijkheid wordt. Beleef bekroonde attracties, magische shows en verfijnde gastronomie. Verleng je avontuur in onze unieke themahotels direct aan het park. Fantasialand. Duitslands beste themapark. Op amper 2 uur van Brussel of Antwerpen. Boek nu op Fantasialand.
5: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
6: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
5: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
6: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
5: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: En wij maar denken dat het was afgelopen met Madonna. Maar ze is begonnen aan een geweldige comeback. Ook tijdens de WK-finale. Madonna en Justin Timberlake met... Nee. 4 Minutes, zo heet het. En we moeten even een muzikale case bovenleggen. Er is een spraakberichtje binnengekomen van Stefanie. Misschien moeten we even samen luisteren.
1: En het liedje van net hoorde ik net. Natte poepen, natte poepen, natte poepen, natte poepen. Zo grappig.
0: Wacht, ze hoort dus blijkbaar het, dit.
1: Natte poepen, natte poepen, natte poepen, natte poepen.
0: Natte poepen. Ik heb het eigenlijk zelf nog niet beluisterd. Ik heb er het liedje wel al bij gehaald, want het is het liedje waarmee we begonnen zijn. Jugel en Ultra Naté. Ik stel voor dat we eens luisteren, maar het is dus blijkbaar iets met natte poepen, natte poepen, natte poepen, natte poepen. Even checken, wacht. Ik heb hem klaarstaan, beste mensen. En dat zou dit moeten zijn.

vijf dagen lang dagelijks in te nemen tijdens de voormiddag. Dat is de hit of shit van deze week. En het is wel van de serieus, want gisteren was nog een feestdag. Maandag hadden we een brugdag. En vandaag is het dus misschien een beetje voor echt. Misschien waren we een beetje mild de afgelopen dagen. Wij willen weten wat jij vindt van de nieuwe van Criss Cross Amsterdam. Toch wel een grote naam. En Willy William. Dat is ook geen onbekende, die Willy William met zijn trompetta. Wel, ze hebben samen in de studio gezeten. En het resultaat mag ik dus vandaag op deze woensdagvoormiddag laten horen. Het enige wat jij moet laten weten is hit of shit. En je hoeft je niet in te houden. Je mag het ook motiveren. Je mag er iets bij zetten. Je mag een spraakberichtje doorsturen. Laat even weten wat jij ervan vindt. Is het een hit of een shit?

0: snelheid, jong. En die computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt? Zonde gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
3: Zoetje, we hadden toch tegels gezegd?
4: Maar nee, ik wil parket.
3: Tegels.
4: Weet je wat? Laten we beginnen met de shop.
3: Goed idee.
4: Over de beste shop valt niet te discussiëren.
3: Vraag je offerte bij De Koning Shop en Isolatie.
4: Check isolatievloer.be.
5: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
6: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
7: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
2: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
8: Laan de Vlaam. Zaterdag 29 augustus. Tot oud. 5 stages, meer dan 50 artiesten. Tickets en info, laandevlaar.be.
2: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
9: Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Mentos Vibes, een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes, it's a vibe.
10: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een super hybrid of volledig elektrische Omoda of Jayco bij Béguin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jayco Béguin. Torhoutse Steenweg in Oostende of béguin.be.
11: Kansen krijgen op je werk.
12: Check.
11: Interesse in machines.
12: Check.
11: Goede werksfeer.
12: Yes.
11: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
13: Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ HS, Steve W, Eve Solid Sounds, The Foxy Brothers en meer. Meer info en tickets, topradio.be.
14: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
15: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be. Ook voor chiptuning.
16: R-Dreams! R-Dreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij R-Dreams Werktextiel.
17: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen. Voor particulier en bedrijf. Ontdek al onze diensten op

0: maken over de liefde. Altijd een goed idee. September and Cry for You.
1: Hit of shit.
0: En de afgelopen dagen toegegeven was het een en al positiviteit. En ik ging er ook een beetje in mee. In de nieuwe dus van Willy William en Criss Cross Amsterdam met My Oh My. Maar vandaag liggen de kaarten toch een beetje anders. Als ik zie wat de afgelopen minuten allemaal is binnengekomen. Hugo vindt het een shit. Max zegt wat een saai liedje. Ruben die komt met alle liedjes van Willy. Die zijn precies hetzelfde. En Shirley die zegt ik vind het een shit. Ik hou van uptempo liedjes. En Maika die voelt de vibe niet. Oké, ik heb een aantal hits gevonden, maar niet zoveel. Er is een hit binnengekomen van Tom. En Tom die zegt, nog een aperitiefje erbij en we zijn vertrokken. Ik weet het wel, maar als je jezelf al moet beginnen verdoven om het goed te vinden. Maar goed, kijk, vandaag dus overwegend negatief. Mensen vinden het een shit, maar we hebben nog een aantal dagen de tijd om de balans op te maken. En dan op het einde van de week tijdens de Tophit 40 bij Bart-Jan kom je te weten wat hij dus gaat doen. De track van Willy William en Criss Cross Amsterdam.

Ik ga een kleine voorspelling doen. Binnen 10 seconden ga jij denken van... Amai, dat is lang geleden. Het is een lied van de Pussycat Dolls. Allee, als dat oké is...

0: zombie.
1: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
0: Tot en met maandag.
1: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
0: Met ons Gamma Plus kaart.
1: 25% op alle verf.
0: 25% op alle verf.
1: Allegas.
0: Dat is simpel.
1: Dat zeg ik toch.
2: Hoe maak je het?
3: Samen met Gamma.
2: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
4: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
5: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
6: Dit is Stop!
7: Een woning verhuren met Airbnb gaat moeilijker worden. Lore die legt uit. Dag Lore, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Er komen strengere regels voor uitbaters van Airbnbs. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Nu zijn meer dan de helft van de verhuurwoningen niet erkend. En ze worden al maar vaker gebruikt voor criminele activiteiten, zoals illegaal sekswerk of drugshandel. Voortaan moet je ook een echte contactnaam doorgeven, want nu kon je evengoed verhuren als Kermit de Kikker of zo. Bevoegd minister Melissa de Prater.
9: We hebben de voorbije jaren gezien dat heel veel uitbaters van Airbnb hun vakantiewoning niet aanmelden bij Toerisme Vlaanderen. Dat heeft natuurlijk ook een reden. Als je daar criminele activiteiten wil laten plaatsnemen, ja, dan bel je natuurlijk niet naar Toerisme Vlaanderen. En vanaf nu wordt dat wel degelijk verplicht. Je kan een woning niet meer op een platform zoals Airbnb plaatsen als die niet aangemeld is bij Toerisme Vlaanderen.
8: De nieuwe regels moeten wel nog goedgekeurd worden in het Vlaams parlement. Diesel tanken wordt vanaf morgen fors duurder. Je betaalt maximaal 8,5 cent extra tot €2,23 per liter. Dat is de hoogste prijs sinds begin mei. Ook stookolie wordt morgen duurder. Bij grote leveringen kost een liter je dan €1,29. Dat is een stijging van 2 cent. En op het Europees kampioenschap skileren in Italië heeft Bart Swings opnieuw goud gepakt. Hij was de beste in de afvallingskoers over 10 kilometer. Het is voor Swings zijn tweede gouden medaille dit EK. Eerder werd hij ook al Europees kampioen op de 5000 meter. Onze landgenote Fran van Houten pakte dan weer brons op de 500 meter. Het is bewolkt, lokaal kan een bui vallen. Deze namiddag droog en opklaringen bij zo'n 22 graden. Morgen bewolkt en kans op buien bij zo'n 24 graden. Vanaf vrijdag warmer en opklaringen bij 25 graden.
7: En dan ook eens kijken waar je op dit ogenblik staat aan te schuiven naar Antwerpen. Op de E313 vanaf Rans tot Antwerpen-Oost moet je er een twintigtal minuten bij tellen. En 25 minuten op de ring van Antwerpen richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout.
6: Dit is Stop. Koen van der Sloten.
7: En deze man ben ik onlangs tegen het lijf gelopen, maar bijna letterlijk. Hij liep mij bijna omver. Lost Frequencies.

Ik moet wel zeggen, de verwachtingen zijn heel hoog als iemand komt zingen van... Tonight is the night, Chris Brown en Yeah, Three Times. Maar misschien heb jij op dit ogenblik wel... Ja, niet het geluk gehad om 2 dagen congé te hebben. En dan zou dit wel eens een lastig momentje kunnen zijn. Want jouw collega's op dit ogenblik vol motivatie, vol goesting en jij misschien een beetje moe, een beetje uitgeput, verlangend naar dat moment dat je vanavond misschien wel alleen in je bedje ligt. Zou toch kunnen?

Mensen zijn benieuwd, want de afgelopen minuten zag ik heel vaak de vraag binnenkomen van Koen, kan je dat verhaal van Lost Frequencies nu eens vertellen? Omdat ik zei van dat hij bijna tegen mij was gelopen. Allee, bijna. Nee, effectief. Lijf tegen lijf. Maar voor alle duidelijkheid, je moet er je niet te veel bij voorstellen, maar het was een event. En volgens mij was ik per ongeluk uitgenodigd. Je weet hoe dat gaat, mensen maken fouten. En Lost Frequencies, die was er ook. Die moest daar opdienen of zo. Ik weet het niet, maar goed, Lost Frequencies, die was erbij. En ik was het aan het uitleggen tegen een aantal andere mensen. En als ik het aan het uitleggen ben, dan ben ik nogal iemand die zijn lichaam gebruikt. En met zijn handen en zijn voeten, alles zit uit te leggen. En ik was dus alleen in mijn uitleg zo van, ja, ik ga even iets gaan halen om te drinken. Je weet hoe dat gaat. En op dat ogenblik was Lost Frequencies ook in dezelfde passage waar ik moest zijn. Een klets tegen elkaar. Mensen zeggen, ja, je bent ook niet van de grootste. Nee, dat is juist. Zal er ook wel iets mee te maken hebben. Alhoewel, Lost Frequencies, dat is een lange volgens mij. Ik heb dat even opgezocht. Hè. Wacht, hè. Ik had dat hier gevonden op ChatGPT. Maar daar staat bij, het management heeft het officieel nog nooit bekend gemaakt. We schatten dat hij 1,78 meter lang is. Maar volgens mij klopt dat niet. In mijn hoofd is die 2 meter lang, Lost Frequencies. We gaan dat even moeten uitleggen.

Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel. Pearl, Pearl, Pearl. Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.

Ooit zei iemand tegen mij, dat is een stukje West-Vlaams. 18. Shane Cut en Get Out of My Head. En sindsdien blijft het ook in mijn hoofd zitten. Daily Dilemma. Een nieuwe dag, dat wil dus ook zeggen een nieuw topic. En vakantie, dat is ook een al-in-formule. En dat is dan ook, ja, het is met eten bij, aan het buffet staan. Oh, hoe zalig is dat? Aan het buffet aanschuiven. En vandaag is het dilemma eigenlijk heel simpel. Ben jij iemand, je mag dat bekennen, ben jij iemand die zoveel mogelijk opschept? Of ben je iemand die liever 5 keer zou gaan en dan altijd beetje bij beetje opschept, een beetje gaan eten en een keer opnieuw gaan kijken naar het buffet en een beetje opnieuw opscheppen en dan zo de middag doorkomen? Of ben jij toch iemand die dat bord volledig vol legt? En dan vooral de vraag is, eet je dan ook op wat je meeneemt? Dat is toch wel het minste, denk ik. Zoveel mogelijk opscheppen of het toch in stukjes doen. Laat het weten. Het Daily Dilemma begint.

0: Half 12 is het geworden. Op volgende plaatsen heb je geen better time, want je staat aan te schuiven. Op de ring van Antwerpen richting Nederland tussen Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen-West moet je 20 minuten bijtellen. 25 minuten op de E313 vanaf Massenhoven tot Antwerpen-Oost. En dan de langste vertraging van 40 minuten op de ring van Antwerpen richting Nederland ook. Tussen Antwerpen-West en Burgerhout op dit ogenblik 40 minuten.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
2: Oh my god.
1: Zo dus.
2: Wow.
1: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.

0: Ik beloof dat ik mij eens een middag ga bezighouden met het ontleden van deze tekst van de Bausa. Dat was Magnetic. Daily Dilemma. Vandaag gaat het dus over aanschuiven aan het buffet en dan vooral hoe je opschept. Ben jij iemand die zoveel mogelijk tegelijk opschept op één bord? Of ben je toch iemand die vijf, zes keer gaat en dan altijd een kleine maaltijd opschept, zo beetje bij beetje en genieten en dan eens teruggaan en eens gaan kijken wat er allemaal in de aanbieding is? Ik moet toegeven, we zijn nogal eensgezind vandaag. Laten we beginnen met het spraakberichtje van Luc. Hallo Luc. Luc.
1: Ik ga dikwijls terug. Want mensen die heel veel opscheppen en dan de helft laten liggen, vind ik zeer asociaal.
0: Groot gelijk, Luc. Nee, het is een echte schande. Shirley laat weten, ik ga altijd opnieuw halen als mijn eten op is. Anders vind ik het voedselverspilling. Dat doe je thuis ook niet. Pas op, je hebt ook mensen die zoveel mogelijk opscheppen en dat dan ook nog allemaal opeten. Daar kunnen we op zich dan ook niet echt tegen zijn. Debbie die zegt, wij Belgen die doen dat niet. Alles in één keer opscheppen en de helft laten staan. Meestal zijn dat de Duitsers. Dat zijn de Duitsers. Die scheppen altijd superveel op. Dat is ongelooflijk. Stefan laat weten, een buffet is zoals een vrouw. Dat ga ik niet lezen. En dan zie ik ook nog wat dingetjes binnenkomen in stukjes gaan. En meestal dingen eten die ik niet ken. Wat ook lekker is, want zo laat je ook geen dingen liggen. Maar toch een beetje op ontdekkingstocht gaan. Dat doet Louisia. En ik ben eigenlijk nu al benieuwd wat er deze middag bij ons op het buffet staat op de radio. Het buffet bestaat eigenlijk uit ik die bij elke collega ga bedelen.

0: Hey mechanieker, wil je sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz? Bij Coles staan een goede werksfeer, topverloning en klanttevredenheid centraal. Solliciteer nu op coolsjabbeke.be en word deel van ons team.
1: Betreed de wereld van het daytraden met Belgium Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
2: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
3: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
4: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie richt nieuw kamionetten in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld? Moduvan. Wie maakt je kamionetten een zak slimmer? Pardon. Ja, dit is nu toch niet serieus.
5: Bar Lagaar, de leukste zomerbar. Cocktails, summer vibes, tal van parties, hitzone en gratis inkom. Bar Lagaar, van 16 juli tot en met 23 augustus. Vrije tijdscampus Houthulst. Mis het niet en volg Bar Lagaar op de socials.
4: Allee, serieus. Moduvan, Widerma, je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
6: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
7: Ja, vent, ik zie ik even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
6: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
7: Sun Wiener?
6: Sun Systems.
8: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
7: Ja, chique ding is dat, hè.
6: Sun Systems. Ja, hallo maat.
9: Highlight Festival. The Rise of the Dragon.
10: 4 en 5 september. Ypres. 4 stages. Meer dan 50 artiesten. Met onder andere Effe Serieus, Reggie, Michael Amani en Sam Goris.
11: Tickets. Highlightfestival.com.
12: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
13: Mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen.
14: Macri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op macri.be. Nu solden bij Macri.
15: Je kiest zorgvuldig je vloer en je meubels. Waarom dan zomaar een deur kiezen? Ontwerp jouw stijlvolle glasdeur op maat met staal of eik. Met de handige configurator op glasdeurenonline.be.
16: Voor jouw droominterieur. glasdeurenonline.be.

De zomer, dat is ook volop festivalletjes doen en festivals, dat is gezellig, dat is leuk, dat is meestal met de vaste bende een uitstapje doen, maar dat is niet altijd gemakkelijk, want als je dan met een bende bent, ja, dan is er altijd iemand die van andere muziek houdt en ja, die sleurt je dan mee naar een of andere stage en eigenlijk zit je daar totaal niet op te wachten en zo is dat leuke festival toch een beetje minder. Wel, Tendance, dat is een festival in Capelle, die hebben dat opgelost, want zij hebben de ideale mix, ja, ik moet het juist zeggen, de ideale mix, zodat je dus allemaal een beetje content bent. Dus je weet wat te doen, ga even in die WhatsApp-groep waar je dat allemaal regelt, zo'n dingen. Tendance Festival in Capelle, en ik weet ook wanneer dat ze dat doen, op zaterdag 1 augustus.

0: We zitten in 2001. Met Ayo en Rapture. Zometeen heb ik de dame die iets gezegd heeft over haar eigen poep. Dat ik dat zou doen, dat zou niet zo beleefd zijn, dus dat ga ik ook niet doen. Maar Bibi Rexha, die zegt over haar eigen poep dit.
1: Everybody thinks my ass is fake, but it's not. It's actually real. And I have a problem keeping it small, actually. Just too big.
0: Heeft Bibi Rexha dus zelf gezegd. Ik ga geen uitspraken doen, want dat kan enkel fout aflopen. Zometeen Bibi Rexha en dit is Elke Klein Transmission.

0: Dit is Stop!
1: De vliegtax heeft nu ook impact op de activiteiten van Ryanair. Lore Brijsink legt uit.
2: Een goedemiddag. Luchtvaartmaatschappij Ryanair gaat zijn activiteiten in ons land fors verminderen als reactie op de verhoging van de vliegtax van de federale regering. Die gaat volgend jaar van 5 naar 7 euro. Concreet haalt Ryanair 5 vliegtuigen weg uit Charleroi en worden er zo'n 2 miljoen minder zitjes aangeboden. Ryanair had al langer kritiek op de verhoging van die vliegtax. Er komen strengere regels voor uitbaters van Airbnb's. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Nu zijn meer dan de helft van de verhuurwoningen niet erkend. En ze worden al maar vaker gebruikt voor criminele activiteiten, zoals illegaal sekswerk of drugshandel. Voortaan moet je ook een echte contactnaam doorgeven, want nu verhuurde zelfs Kermit de Kikker een kamer. Bevoegd minister Melissa de Pratere.
3: We hebben de voorbije jaren gezien dat heel veel uitbaters van Airbnb hun vakantiewoning niet aanmelden bij Toerisme Vlaanderen. Dat heeft natuurlijk ook een reden. Als je daar criminele activiteiten wil laten plaatsnemen, ja, dan bel je natuurlijk niet naar Toerisme Vlaanderen. En vanaf nu wordt dat wel degelijk verplicht. Je kan een woning niet meer op een platform zoals Airbnb plaatsen als die niet aangemeld is bij Toerisme Vlaanderen.
2: De nieuwe regels moeten wel nog goedgekeurd worden in het Vlaams parlement. Dieseltanken wordt vanaf morgen fors duurder. Je betaalt maximaal 8,5 cent extra tot 2,23 euro per liter. Dat is de hoogste prijs sinds begin mei. Ook stookolie wordt morgen duurder. Bij grote leveringen kost een liter je dan 1,29 euro. Dat is een stijging van 2 cent. Bij de natuurbrand in de Provence in het zuidoosten van Frankrijk zijn al zeker 10 huizen volledig verwoest. Een 40-tal anderen liepen heel wat schade op. Dat laten de autoriteiten weten. Mogelijk werd de brand veroorzaakt door een elektrisch hek. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. In totaal is zo'n 2500 hectare natuur verwoest. 400 mensen werden geëvacueerd. Straks beginnen de renners aan de 17e etappe in de Ronde van Frankrijk. Een rit van net geen 175 kilometer van Chambéry naar Voiron. Wielerjournalist Maxime Goethals.
4: Ruim 2000 hoogtemeters, maar het is wel een etappe die de sterke sprinters moeten kunnen overleven. En dus verwachten misschien ook wel een strijd om de groene trui. Want Jasper Philipsen wil die absoluut nog veroveren. Maar Mats Pedersen heeft die nog en die wil die absoluut houden tot in Parijs. Dus spektakel verzekerd in die 17e etappe.
2: Om 2:30 wordt het startschot gegeven. De aankomst wordt verwacht rond 6:30. Vanmiddag eerst nog vrij veel wolken, hier en daar kans op wat regen. Later meer opklaringen bij zo'n 24 graden. Morgen hetzelfde weer, maxima tot 25 graden. Vrijdag wordt het zonniger en warmer bij 26 graden.
1: En dan eens kijken waar je op dit ogenblik staat aan te schuiven. Op de E17 naar Antwerpen tussen Kruijbeke en Antwerpen-West moet je een 15-tal minuten bijtellen. 20 minuten dan op de E313 vanaf Massenhoven tot Wommelgem. Een 20-tal minuten ook op de ring van Antwerpen richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En de langste vertraging staat er op dit ogenblik op de A19 en dat tussen Wervik en Moorsele.
0: Dit is Stop! Van der Sloten.
1: En ik heb gezien dat dit een sympathieke madame is op onze sociale media. Bibi Rexha, New Religion. Goedemiddag.

Wat een spektakelstuk, een muzikaal spektakelstukje van deze Superman Lovers en Starlight op de middag. En ik weet niet hoe dat bij jullie gaat, maar wat doen jullie zoal op de middag? Oké, lunchen met de collega's, tot daaraan toe. Maar zijn er zo bepaalde activiteiten? Hebben jullie een pingpongtafel of iets anders? Gaan jullie bowlen? Nee, bowlen is misschien... hebben jullie dingen die jullie kunnen doen tijdens de lunchpauze? Bij ons op de redactie is dat spelen met ballonnen. Ik had het al over de sociale media vandaag van Top Radio. Je moet maar eens kijken, we hadden het al over Bebe Rexha. Maar er is een filmpje opgedoken en het heeft alles te maken met ballonnen. Zo houden mijn sympathieke collega's, terwijl ik dus bezig ben op antenne, zich bezig. Ga eens kijken op de sociale media van Top op Instagram en Facebook.

0: je vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
4: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
5: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen, zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
6: Even bollen. Iedereen moet het weten.
7: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
0: Dit is top.
2: We make you move.
8: I don't need your words. If you want to.

0: Dit is toch zo lang een dingetje geweest, hè, met zet die plaat af, Sam Sparrow en Happiness. In de Magician remix. En ja, een aantal weken geleden was er dan een nieuwe hype van Bart the Weaver.
1: Ik leef van enthousiasme. Je kan het niet geloven. Ik word jagend wakker en ik ga jagend slapen.
0: En dat was vooral een filmpje dat opdook op sociale media, op TikTok. Studenten die tijdens de examens hetzelfde gevoel hadden. Zeg, elke middag, dan doen we ook dit.
2: Zeg, is het al druk aan de kust?
0: Want misschien ben jij op dit ogenblik aan het twijfelen van, zou ik vandaag een middagje kust doen? Ik snap het wel, als je buiten kijkt, dan heb je niet echt het gevoel dat het zondag is om dat te doen. Maar als je een beetje wil gaan uitwaaien, dan kan het best. Is er op dit ogenblik een plaats waar het gezellig druk is? Wel, het is een beetje zoals gisteren. Het is vooral te doen in Knokken. Wat is er aan de hand in Knokken? Het is opnieuw de lippen slaan. Oh, de lippen slaan. Zeg, ik had het gisteren wel over de golfkarretjes, maar dat staat nog op mijn bucketlist. Als iemand zo eens kan zorgen dat ik even mee kan met zo'n golfkarretje, ik zou dat graag eens doen. Ik vind dat plezant om in te zitten, denk ik. Want ik heb het dus nog nooit gedaan. En ook een plaats die je misschien beter kan vermijden, tenzij je houdt van gezellige drukte. Dat is in Middelkerken. Daar is het vooral druk in het centrum. Het is maar dat je het weet. En dit is ondertussen de soundtrack van de zomer van 2026.

0: Woensdagmiddag 12:30 geworden. En waar sta je op dit ogenblik aan te schuiven? Het is één plaats, maar je moet er wel een half uur bij tellen op de A19. En dat tussen Wervik en Moorsele.
1: Mannekes,
2: Bompie.
1: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
2: Tot en met maandag.
1: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
2: Met ons Gamma Plus kaart.
1: 25% op alle verf.
2: 25% op alle verf.
1: Allegas.
2: Dat is simpel.
1: Dat zeg ik toch.
3: Hoe maak je het?
4: Samen met Gamma. Gamma.
3: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.

De afgelopen weken en maanden is hij ook effectief onze Camrad geworden. Deze Camrad met Be Mine. En als jij nu denkt van, ik vind dat eigenlijk wel leuk wat die gast allemaal maakt. Wel, aanstaande vrijdag kan je misschien live zien in 10 om te zien. Ik zeg nu wel live. Laat ons zeggen, je kan het live bekijken op tv, maar het is eigenlijk al opgenomen. Het is een live opname. Je snapt het wel. Dit is Camrad live dus. Ja, hoe dat geklonken heeft, dat ga je dus aanstaande vrijdag kunnen ontdekken. Dit is Jamal Curry.

0: zo snel uit, jong. Een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt? Zonder gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
3: Muziek en magie.
2: Secrets Festival. 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonheide. Met Push, The Mackenzie, Junior Jack, Licious, Jan Vervloed en meer. Secrets Festival. Tickets op secrets.be.
4: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
5: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
6: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
7: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
8: Nieuwbouw of renovatie?
9: Terras of poolhouse?
8: De Koning Chap en Isolatie got you covered.
9: Meer dan 30 jaar de experts in Chap voor elk project. Vraag nu je offerte op maat via isolatievloer.be.
7: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
10: Hey, mechanieker. Wil jij sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz bij Coles? Solliciteer nu op coolsjabeke.be en word deel van ons team. Rij je met een Mercedes? Dan ben je welkom voor onderhoud en herstellingen.
11: Hallo met Atilex.
12: Ik ben op zoek naar een kabel.
11: Kabel. En wat voor een kabel? Aardingskabel, brandkabel, voedingskabel, installatiedraad.
12: Nu ben ik de draad kwijt.
11: Dat kan gebeuren. Check ons assortiment op atilex.be.
13: Pommetje of rustige duik.
14: DM Zwembaden in Oostkamp. Van zwembad tot spa. Van onderhoud tot renovatie. Alles voor een zwembad in topvorm.
13: Meer info. dm-zwembaden.be.
15: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
16: De Witte van de Kaveien. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op dewittevdc.be.
17: Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ Jan, Vinyl, DJ HS, Stef DNO en meer. Meer info en tickets, topradio.be.
18: Our Dreams!
19: Our Dreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams Werktextiel.
8: Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steenpuin bij Devocrush Avelgem. Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt. Alle info en actievoorwaarden op devocrush.be.

dat is goed. Goed, ik begin opnieuw. De zotste 10 minuten van de week beleef je elke keer opnieuw. De weekendwaanzin van Jeroen en Koen. Beluister je via topradio.be.

dit nu klinken met een stevige beat? Wel, Dimitri Vegas van Dimitri Vegas en Like Mike en Silver en Pat B hebben dit gemaakt. Turn the Tide. Klein stukje. En nu gaat het komen, denk ik. Yes! Maar gelukkig, ja, ze spelen dit wel op de festivals, maar gelukkig is er dan ook een momentje dat de DJ dit speelt, om even te bekomen. Dit is Another Talk To You.

Max Graham en The Owner of a Lonely Heart. En als jij op dit ogenblik een beetje eenzaam en alleen bent, wel, ik ga Bart-Jan erbij toveren. Komt er zo meteen aan. En nu we toch bezig zijn, deze Houdini mag ook. Dit is Dua Lipa, de Houdini. Tot morgen.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Dit is Stop!
4: Het is 1 uur en bij Ryanair zijn ze boos. Lore Brijsink, jij weet waarom.
5: Goedemiddag. Luchtvaartmaatschappij Ryanair gaat zijn activiteiten in ons land fors verminderen. Als reactie op de verhoging van de vliegtaks van de federale regering. Die gaat volgend jaar van 5 naar 7 euro. Journalist Rob van Herk.
6: Al maanden dreigt Ryanair ermee om activiteiten te verminderen in België als er een vliegtaks zou komen. Ze halen nu komende winter 5 vliegtuigen weg uit Charleroi en zeggen dat ze 2 miljoen zitjes minder zullen bedienen de komende winter in Zaventem en in Charleroi.
5: De regering verhoogde die tax nogthans maar met 2 in plaats van 5 euro, zoals gepland. Op het eerste weekend van het festival Tomorrowland zijn 192 mensen betrapt met drugs. Dat blijkt uit cijfers van de politie en het parket. Ze moesten meteen het festivalterrein verlaten en de drugs werden in beslag genomen. Je hoort Cato Belmans van het parket.
7: De gebruikers krijgen een middellijke schikking aangeboden en in totaal gaat het om een bedrag van 48.150 euro. Maar er zijn ook 13 mensen betrapt op het dealen van drugs. Die worden dan gerechtelijk gearresteerd en die krijgen daar ter plaatse een rechtstreekse dagvaarding voor de Tomorrowland-themazitting in november.
5: In totaal werden 38 mensen opgepakt, onder meer voor diefstal en slagen en verbondingen. In Rotterdam in Nederland zijn 15 mensen gewond geraakt bij een ongeval tussen 2 trams. Een van de 2 stond stil op de Erasmusbrug en werd geraakt door een 2e tram. Hoe dat kon gebeuren, dat is niet duidelijk. Een van de gewonden is er erg aan toe. De Erasmusbrug is volledig afgesloten. Het tramverkeer ligt ook stil. Bij de natuurbrand in de Provence in het zuidoosten van Frankrijk zijn al zeker 10 huizen volledig verwoest. Een 40-tal anderen liepen heel wat schade op. Dat laten de autoriteiten weten. Mogelijk werd de brand veroorzaakt door een elektrisch hek. Het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. In totaal is zo'n 2500 hectare natuur verwoest. 400 mensen werden geëvacueerd. En over een half uur beginnen de renners aan de 17e etappe in de Ronde van Frankrijk. Een rit van net geen 175 kilometer van Chambéry naar Voiron. Onze landgenoot Jasper Philipsen staat tweede in het puntenklassement op 31 punten van de Deen Mats Petersen. Hij wil vandaag winnen.
8: We starten zeker niet in het voordeel van mezelf. Tuurlijk wil ik graag meezitten, maar tussen willen en kunnen is er ook nog altijd een groot verschil. Dus ja, we gaan gewoon zien hoe dat de benen zijn. Dat is natuurlijk het eerste doel. Proberen we die overwinning te gaan. Als dat niet lukt, ja, dan is groen ook sowieso over.
5: De aankomst wordt verwacht rond 5:30. Vanmiddag eerst nog vrij veel wolken. Hier en daar kans op wat regen. Later meer opklaringen bij zo'n 24 graden. Morgen hetzelfde weer, maxima tot 25 graden. Vrijdag wordt het zonniger en warmer bij 26 graden.
3: Dit is Top! Bart-Jan de Prater.
4: Als het je eerste werknamiddag van de week is, welkom. Geniet je de hele week van vakantie, dan is het nog meer feest.

Katy Perry, een paar weken geleden zou ze gaan optreden op Werchter Boutique. Ging dat uiteindelijk niet door. Door die storm die werd aangekondigd, hebben ze toch besloten om een soort van prestatie terug te betalen. Zijnde 20 of 25 euro, afhankelijk van je ticket, voor een nieuw optreden. Dus je krijgt het cash niet terug. Je krijgt wel 20 of 25 euro korting bij een volgende optreden van diezelfde groep die dat concert organiseert. Kijk, zo kan het ook natuurlijk. A-Lok en Khalid komt eraan. Nakoshin, dit is Catch.

Weet jij waar er op elke vrijdagavond en ochtend een geitenmarkt is? Dat is een beetje een rare vraag misschien, maar ik stel elke dag een vraag over een gebruik in een land waar jij misschien al op vakantie bent geweest. Dus een geitenmarkt met vooral dus geiten, soms wat koeien ook, op de manier zoals het daar al eeuwenlang gebeurt. Er wordt geschreeuwd, de geiten worden langs alle kanten gekeurd en er zijn van die stofwolken waarbij je denkt van waar ben ik hier terechtgekomen als West-Europeaan? Het is met andere woorden een land niet zo dicht bij de deur, maar misschien ben jij er al geweest of je hebt het gelezen of ga je er nog naartoe. Als je weet waar het is, stuur het even door via de Top Radio BE-app. En ook al ben je geen geitenliefhebber, het kan wel eens leuk zijn. Ook een domme geit is soms leuk.

0: Hij zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
1: Die verlangt alweer om te gaan slapen, want Sleepworld laat 's nachts je dromen tot leven komen.
2: Nu solde met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleepworld is elke zondag open van 2 tot 6.
3: Sleepworld, uw slaap houdt ons wakker.
4: Fantasialand, dat zijn mooie momenten samen in werelden vol fantasie.
5: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boxsprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
7: It's funny, because it's true.
6: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
8: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
9: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
8: Nee, een schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
9: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
8: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

Ik vroeg je in weet je waar, in welk land er elke vrijdag een geitenmarkt is. Het is een stad waar dat in plaatsvindt. Met echt zo alle tradities die er nog bij horen. Honderden geiten worden dan verhandeld van de ene eigenaar naar de andere eigenaar. Mats dacht dat het gewoon in Spanje was. Zou wel eens kunnen dat dat daar ook is, maar dat zocht ik absoluut niet. Maar Robbe wist het wel. Robbe wist dat het in Oman was, in Nizwa. Dat is een stad die toch wel vrij veel bezocht wordt, ook door toeristen. En Oman ligt in het Midden-Oosten natuurlijk, met als buurlanden Verenigde Arabische Emiraten, Saudi-Arabië, Jemen, ligt daar allemaal heel dichtbij. En vooral niet vergeten, de hoofdstad Muscat was toch behoorlijk even in het nieuws, omdat Avicii daar is overleden. Hij is daar jammer genoeg tot zijn einde gekomen. En daardoor weten we dat. Dus als je houdt van die geiten, moet je misschien daar maar eens op vakantie gaan. Ik zou het niet aanraden in de zomer, want dan is het gewoon veel te warm. Doe dat in het voor- of het najaar. En nu Robin Schulz bij Top. Dit is Sugar.

0: me. Bij Top draaien we lekker veel Belgische dansmuziek en dit is daar een goed voorbeeld van. Manuals en Brian V met Where Do I Go. Afgelopen vrijdag in de Top Hit 40, goed voor nummer 20 en ze zouden wel eens kunnen doorstijgen. Daarvoor moet je nu vrijdag terug luisteren natuurlijk. Tussen 1 en 4 presenteer ik jou die Top Hit 40. Zometeen een man wiens naam jou absoluut niks zegt. Als ik zijn naam ga zeggen, ga je er waarschijnlijk nog nooit van gehoord hebben. Maar als ik kan laten horen wat er uit zijn saxofoon kwam, dan kent iedereen dat deuntje.
1: Even bollen, iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.

Een van de hits van Tomorrowland van het eerste weekend toch, The Second Voice en Let Me Be bij Top. Waarschijnlijk heb je nog nooit gehoord van een man met naam Plas Johnson. Hij is 94 jaar geworden en is overleden, maar ik ben er zeker van dat jij wel al zijn saxofoondeuntje hebt gehoord, omdat dat wereldwijd tot op de dag van vandaag voor een bepaalde herkenning zorgt, eigenlijk over alle generaties heen. Het gaat over dit hier. Plas Johnson is de man op de saxofoon die wereldwijd dit een hit maakte. Het is de Pink Panther, het team van de Pink Panther, om het zo te zeggen. Het waren een aantal films lang geleden met heel wat humor er ook in. En dat deuntje dat gaf dat ook al aan, dat het allemaal niet zo serieus moest worden genomen. Hij is overleden en hij zal altijd herdacht worden als de man van de Pink Panther natuurlijk.

0: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
1: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
2: Immo aan de kust? Dat is kiezen voor Immo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
3: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
4: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
5: Bar Lagaar, de leukste zomerbar. Cocktails, summer vibes, tal van parties, hitzone en gratis inkom. Bar Lagaar, van 16 juli tot en met 23 augustus. Vrije tijdscampus Houthulst. Mis het niet en volg Bar Lagaar op de socials.
6: Land of Love. Zaterdag 29 augustus, tot oud. 5 stages, meer dan 50 artiesten. Tickets en info, landoflove.be.
7: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2, vanaf slechts €23.290. Kia Begin, in Oostende en Brugge. Of begin.be.
8: Dokter, ik heb een probleem. Aha. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
9: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske Macri voor in Ronsen. Hè?
10: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solden bij Macri.
11: Wat een verschil een beetje extra licht kan maken.
12: Met een glaswand van Glaswanden Online creëer je meer licht, meer ruimte en een stijlvolle uitstraling.
11: Ontdek de mogelijkheden voor je kantoor, douche of woonkamer op glaswandenonline.be.
13: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
14: Ja, vent, ik zie ik even de zon aan het zetten, hè. Maar ja, kan ik moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
13: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
14: Sun wie?
13: Sun Systems.
15: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
14: Ja, chique ding is dat, hè.
13: Sun Systems. Ja, hallo maat.
16: Highlight Festival. The Rise of the Dragon.
17: 4 en 5 september. Ieper. 4 stages. Meer dan 50 artiesten. Met onder andere Busy, Omdat Het Kan, Koen en DJ Ghost.
18: Tickets. Highlightfestival.com.

0: opnieuw. Als je de vraag stelt, where is the love? Black Eyed Peas toeren tegenwoordig terug door Amerika. In Europa is het grote succes toch een klein beetje voorbij. Top. Het festivalseizoen is intussen goed op dreef. Je kan ook op onze socials kijken naar filmpjes die Esther maakt op de dancefestivals waar we samen zijn met Mentos en ook onze silent disco die je zeker en vast eens moet proberen. Gisteren zag ik ze trouwens aan Omdat Het Kan en Average Rob vragen wat hun job zou zijn als muziek niet bestond. Blijkbaar is Omdat Het Kan afgestudeerd als journalist. Dat had ik nu helemaal niet gezien in hem. En Average Rob is marketeer. Dat merk je misschien wel in al zijn zaken die hij doet in zijn bedrijfjes. Dat hij daar wel goed in is. Dus dat zouden zij doen mochten ze geen muziek kunnen maken. Trouwens, die twee staan ook op Beach Party Bocholt op vrijdag 31 juli. En zaterdag 1 augustus is dat. En ook dan sturen wij Esther weer om daar een paar leuke filmpjes te maken die je dan kan bekijken op onze socials.
1: Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Yeah.

0: Het is 2:00 en Lore Brijsink zet de nieuwsfeiten op een rijtje. Hey Lore, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Luchtvaartexperten verwachten weinig impact op de luchthaven van Charleroi, nu luchtvaartmaatschappij Ryanair zijn activiteiten in ons land fors vermindert. Ryanair schrapt zo'n 2 miljoen zetjes in ons land en haalt 5 vliegtuigen weg uit Charleroi. Uit onvrede met de vliegtax. Journalist Rob van Herk.
2: Wat er meespeelt is dat het op dit moment eigenlijk niet zo goed gaat met Ryanair. Het afgelopen kwartaal hebben ze hun winst met meer dan een derde zien afnemen. Voornamelijk door de stijgende brandstofprijzen. 40% van hun totale kost, dat zijn die brandstofprijzen. Dus als die oplopen, dan voelt Ryanair dat heel hard.
1: In totaal betaal je vanaf volgend jaar 7 euro extra voor een vlucht boven de 500 kilometer. Op het eerste weekend van het festival Tomorrowland zijn 192 mensen betrapt met drugs. Dat blijkt uit cijfers van de politie en het parket. Ze moesten meteen het festivalterrein verlaten en de drugs werden in beslag genomen. Je hoort Cato Belmans van het parket.
3: De gebruikers krijgen een middellijke schikking aangeboden. En in totaal gaat het om een bedrag van 48.150 euro. Maar er zijn ook 13 mensen betrapt op het dealen van drugs. Die worden dan gerechtelijk gearresteerd en die krijgen daar ter plaatse een rechtstreekse dagvaarding voor de Tomorrowland-themazitting in november.
1: In totaal werden 38 mensen opgepakt, onder meer voor diefstal en slagen en verwondingen. In Rotterdam in Nederland zijn 15 mensen gewond geraakt bij een ongeval tussen twee trams. Een van de twee stond stil op de Erasmusbrug en werd geraakt door een tweede tram. Hoe dat kon gebeuren, dat is niet duidelijk. Een van de gewonden is er erg aan toe. De Erasmusbrug is volledig afgesloten. Het tramverkeer ligt ook stil. Vanmiddag eerst nog vrij veel wolken, hier en daar kans op wat regen. Later meer opklaringen bij zo'n 24 graden. Morgen hetzelfde weer, maxima tot 25 graden. Vrijdag wordt het zonniger en warmer bij 26 graden.
4: Dit is Top. Bart-Jan de Prater.
0: Ik geef binnen dit en 10 minuten een JBL hoofdtelefoon weg en jij kan hem winnen. Eerst de plaat van dit moment. Dit is Hugel.

We noemen hem hier Koen Fan van der Sloten. Dit is een van zijn favoriete liedjes, dat weet ik. Dada Live! Ik ga zo meteen een JBL hoofdtelefoon weggeven en dat zijn geen gewone hoofdtelefoons. Het zijn draadloze en ze hebben ook die ruisonderdrukkingsfunctie, waardoor je echt helemaal niet gestoord wordt door buitengeluiden. Geluiden van alles en nog wat. Ik ga dat doen aan de hand van een song waarbij een woord niet hoorbaar gaat zijn door ruis. Ik zal je nu al zeggen over welke song het gaat. We gaan straks spelen met Titanium van David Guetta. Misschien moet jij de tekst al even opsnorren. Dan kan je meespelen. Je hebt ook je gsm en de Top Radio app nodig natuurlijk. Eerst Ina en Rehab. Rock my body.

Oké, ondertussen zit iedereen met zijn smartphone in de hand klaar. De Topradio app staat open. Onderaan kan je mij een berichtje sturen. Heel belangrijk, je mag het ook altijd inspreken als je in de auto of in de vrachtwagen of wat dan ook zit. Oké, ik laat een stukje horen van Titanium van David Guetta. En daar hoor je één woord niet. Ik heb dat woord nodig. De vijfde die mij dat stuurt, krijgt van mij een JBL hoofdtelefoon. Draadloos en ook nog eens met zo die ruisonderdrukkingsfunctie, waardoor je helemaal alles perfect kan blijven horen. Iedereen klaar? Oké, dit is de opgave. Far away. Daar zat hij al. De vijfde met het juiste antwoord krijgt de hoofdtelefoon.

0: je vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top! Your Summer Beat. Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
1: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe.
2: Yeah.
3: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

0: Ik vroeg jou het woord te sturen via de Topradio BE-app wat je niet kon horen door ruis wat erin zat bij Titanium van David Guetta. Ik laat nog even de opgave horen. Dit was hem. Kijk, moeilijk was dat niet, denk ik. Jolien uit Zelzaten, jij weet daar wel raad mee. Welk woord was er weg?
1: Goedemiddag. Val.
0: Val, denk ik wel, hè. Even het refrein. But I won't fall, zingen ze inderdaad. Helemaal goed hoor. Je krijgt van mij dat leuke ding, die JBL hoofdtelefoon met draadloze verbinding. En ook nog eens ruisonderdrukking, ga je heel veel plezier mee beleven. Luister jij vaak muziek? Zijn de Topradio via oortjes bijvoorbeeld?
1: Ook.
0: Ja,
1: ook.
0: Dus dan kan je die oortjes...
1: In de auto en met de radio.
0: Ja, kan je die even langs de kant leggen en die hoofdtelefoon gebruiken. Gaat nog zo comfortabel zijn. Ga je nog met vakantie of ben je al met vakantie geweest?
1: We gaan nog op vakantie in augustus naar Gran Canaria.
0: En vakantie, is dat voor jou echt plat liggen aan het zwembad, eten en drinken? Of hoe moet ik mij dat voorstellen?
1: Ja, zo.
0: Ja.
1: Ja.
0: Uitslapen?
1: Dan was het wel een keer een uitstapje, maar meestal wel uitstappen.
0: Zoals naar de markt?
1: Ja, inderdaad.
0: Ja, om zo een valse handtas. Rust, dat mag ik niet zeggen,
1: Daar heb ik genoeg.
0: Dag Jolien, fijne middag nog, hè.
1: Dankjewel.
2: Ervaar de pure sound van een JBL Live koptelefoon. Ontdek het uitgebreide JBL-aanbod op

0: Het is de nieuwe versie van Just a Little, Justy en Sam Harper bij Top. Ik was gisteravond een beetje teleurgesteld in de VRT in dit geval, of ik weet niet wie het beslist heeft, maar gisteren was het Nationale Feestdag en dan weet je, wordt er eigenlijk met ons belastingsgeld een gigantisch feest gegeven in Brussel met optredens. En ik had er al iets over gelezen en meestal kijk ik dan wel zo naar die live optredens die er dan zijn en het wordt dan aan elkaar gepraat door Peter van der Veire, altijd leuk. Alleen was dat gisteren pas om 9:50, als ik mij niet vergis. Om 9:50 liggen oude mensen zoals ik al in bed. Maar ik ga zo meteen wel een liedje draaien van een groep die er stond.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus, onvergeten.

Gisteravond, het was 10 voor 10, was er bij VRT1 te zien de Belgian Party. Optredens van Belgische artiesten in Brussel was leuk. Enfin, ik moet nog herbekijken. Maar de fragmenten die ik gezien heb waren wel leuk. Onder andere met Milk Inc, die daar natuurlijk Walk on Water zongen. De wat anders. Every Drop mocht ook nog eens een ding doen. En nu Martin Garrix bij Top. Dit is Mad.

0: zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt? Zonde gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
3: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
4: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
5: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswageninrichting. Wie de recht nieuw kamionetten in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wie er maakt je kamionetten een zak slimmer. Pardon. Ja, dit is toch niet serieus.
6: Hey, mechanieker. Wil je sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz? Bij Coles staan een goede werksfeer, topverloning en klanttevredenheid centraal. Solliciteer nu op coolsjabbeke.be en word deel van ons team.
5: Allee, serieus. Moduvan. Widerma je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
7: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
8: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Tot oud. 5 stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info. Landoflove.be.
9: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een superhybrid of volledig elektrische Omoda of Jeku bij Béguin. Inclusief 7 jaar garantie. Nieuw Omoda en Jeku Béguin. Torhoutse Steenweg in Oostende of Béguin.be.
10: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
11: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be. Ook voor chiptuning.
12: Our Dreams!
13: Our Dreams, de specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams Werktextiel.
14: Dit hoor je op Top Schaamte.

0: Discovery Channel.
1: Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE app. Top, we make you move. Ontdek Top 2 en luister via DAB+, topradio.be en de Top Radio BE app. Top, we make you move.

Het is op dit moment al gezellig druk aan het Koning Boudewijnstadion. Heeft alles te maken met deze meneer. Het is Bad Bunny, je hoort hem in dat hitje samen met Cardi B. I like it like that. En die Bad Bunny die is razend populair. Dat is gewoon zo, vooral bij de Spaansprekende mensen in ons land en ver daarbuiten. Het is gewoon gezellig, hij is heel authentiek naar het schijnt. Zingt ook altijd over positieve dingen. En verkoopt zo goed als twee keer, morgen ook, het Koning Boudewijnstadion uit. Vele fans zijn er al sinds vanmorgen. Anderen zijn dan zelfs blijven slapen vannacht aan de deur. Zo gek wordt het en is het voor die Bad Bunny daar vanavond. Bij ons Sam Veld.

Ik dacht echt dat we fileloos gingen blijven vandaag, zoals de afgelopen dagen niet dus. Geert laat weten dat het file is van de kust richting binnenland op de E40 vanaf Nevelen. En daarom dacht ik, push met Universal Nation, want dat verzacht nu eenmaal alle pijn altijd, toch? Blijft zo goed, zeker als het een tijdje geleden is dat je hem nog eens hebt gehoord. Zometeen na 3 uur onder andere David Guetta met de nieuwe top tune of the week. Die heet Human en Eva Rock komt er ook aan met Rise Up. Net voor 3 uur, Zed & Grey in the middle.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Sleep World. Uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World. Met kortingen tot min 50%.
3: Dit is Stop!
4: Het is 3 uur. Ryanair beheerst het nieuws vandaag. Bart de Meulemeester, vertel eens.
5: Goedemiddag. Luchtvaartexperten verwachten weinig impact op de luchthaven van Charleroi, nu luchtvaartmaatschappij Ryanair zo'n 2 miljoen zitjes schrapt in ons land en ook 5 vliegtuigen weghaalt uit Charleroi. Dat doen ze uit onvrede met de vliegtax. Journalist Rob van Herk.
6: Wat er meespeelt is dat het op dit moment eigenlijk niet zo goed gaat met Ryanair. Het afgelopen kwartaal hebben ze hun winst met meer dan een derde zien afnemen. Voornamelijk door de stijgende brandstofprijzen. 40% van hun totale kost, dat zijn die brandstofprijzen. Dus als die oplopen, dan voelt Ryanair dat heel hard.
5: In totaal betaal je vanaf volgend jaar 7 euro extra voor een vlucht boven de 500 kilometer. Israël en Libanon gaan opnieuw rond de tafel zitten over een kleine 2 weken. Dat meldt Buitenlandse Zaken in Italië, waar de gesprekken zullen plaatsvinden. Vorige maand zaten Israël en Libanon samen in de VS. Toen werd er een akkoord gemaakt voor een staakt het vuren. Het zou een nieuwe stap kunnen zijn richting meer vrede in het Midden-Oosten. En Amerikaans president Trump heeft nieuwe invoerheffingen aangekondigd op generische geneesmiddelen. Dat zijn de zogenaamde witte producten. Een kopie van de bekende merken, zeg maar. Met dezelfde stoffen en werking. Vanaf 2028 worden die dubbel of zelfs driedubbel zo duur om in te voeren. Trump wil op die manier farmabedrijven naar de VS lokken om hun medicijnen te maken. Bewolkt met hier en daar kans op regen. Tegen vanavond klaart het op met temperaturen tot 24 graden. Morgen hetzelfde weer bij een graad of 25. Vrijdag dan wordt het zonniger en ook warmer bij 26 graden.
3: Dit is Top. Bart-Jan de Prater.
4: De nieuwe Top Tune of the Week is meer dan de moeite omdat het een samenwerking is tussen Third Party en David Guetta. Zometeen hoor je Human.

De kans lijkt mij groot dat die vrijdag binnenkomt in de Top Hit 40. Het is de Top Tune of the Week. Dat zijn de 40 meest gedraaide songs van de afgelopen week. Ik presenteer jou die elke vrijdag tussen 1 en 4. David Guetta, Third Party en John Martin. En die John Martin die heeft al een lijst ingezongen van hits. Dat is ongelooflijk. Was ook de stem onder andere bij Swedish House Mafia, Save the World en Don't You Worry Child. Dat is allemaal dezelfde persoon. Kijk. Prospa en Clooney komen eraan. En een echte zomerhit die jij mee mag beslissen. Eerst Nine Toes en Finder.

0: Die van Prospa hebben sinds maart een album uit, staan 11 tracks op en die zijn allemaal één voor één even goed. Dit staat er ook op samen met Clooney, Free Your Mind.
1: Summer Beat 1000 Roulette.
0: Het is van Redketet, de Summer Beat 1000 Roulette. Ik maak er gebruik van en ik hoop dat het bij jou ook het geval is. Maar hier schijnt weer heel even de zon tussen alle grote wolken door vandaag. En dan moet ik, dan kan niemand me eigenlijk tegenhouden, om een hit te draaien uit de Summer Beat 1000. Daar staan 1000 echte zomerhits in. Dus geef mij een getal, geef mij een nummer, iets waar jij iets mee hebt. Of gewoon een nummerplaat die voor jou rijdt. Dat zou ook wel eens kunnen. Maar liefst met een verhaal eraan vast. Stuur het maar even door via de Topradio BE-app. Ik match dat dan met het nummer in de Summer Beat 1000. Het getal waar dat nummer staat. Dus stuur maar even door via de Topradio BE-app.
2: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.
3: Pearl. Even bollen. Iedereen moet het weten.
4: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.

0: Summerbee Duizend Roulette.
1: Ik vroeg jou een getal door te sturen waar je iets mee hebt. En ik link dat dan met de plaats en het liedje wat daarbij hoort uit de Summerbee Duizend van eind juni hier bij het Top. Mia stuurde mij het meest leuke, denk ik. Die gaat op vakantie naar Argentinië binnenkort. En de landcode, als je daar naartoe belt, want ze zegt ik heb het al een paar keer moeten doen om dingen te checken. De landcode is plus 54, dus we gaan voor 54 vandaag. Op 53 in de Summerbee Duizend stond Superfunk en Ron Carroll met Lucky Star. 55 was Sean Paul met Temperature. Maar 54 is dit leuke liedje.

0: Sommige hetero mannen kunnen niet van een andere man zeggen dat ze er goed uitzien. Ik kan dat wel. Ik vond dat Calvin Harris op Tomorrowland er bijzonder goed uitzag. Nee, maar ik meen echt waar. Die zag er fantastisch uit. Heeft een waanzinnige uitstraling ook. Had John Newman mee om samen live een lied te brengen. En dat was meer dan oké. De beelden van Tomorrowland en hun optreden daar op zondagavond spreken boekdelen. Zometeen Alesso bij Top en Pitbull. He's gonna take you to the hotel room.
1: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
2: Fantasialand, waar elke dag start met een fantastisch avontuur.

Ik zoek al heel mijn leven het antwoord op de vraag waarom hotelbedden zoveel beter slapen dan je eigen bed thuis. En ik slaap nu echt niet op zo'n rommelmatras, echt niet. En toch slaapt het op hotel vaak bijna altijd beter. Misschien ken jij het antwoord. Dit is De Bouwsa.

0: en magie. Secrets Festival. 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonheide. Met Push, The Mackenzie, Junior Jack, Licious, Jan Vervloed en meer. Secrets Festival. Tickets op secrets.be.
1: Zoetje, we hadden toch tegels gezegd?
2: Maar nee, ik wil parket.
1: Tegels.
2: Weet je wat? Laten we beginnen met de shop.
1: Goed idee.
2: Over de beste shop valt niet te discussiëren.
1: Vraag je offerte bij De Koning Shop in Isolatie.
2: Check isolatievloer.be.
3: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
4: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
5: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
6: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
7: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
8: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen.
6: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solde bij Macri. Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton. Morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
9: Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ HS, Steve W, Eve Solid Sounds, The Foxy Brothers en meer. Meer info en tickets? Topradio.be.
10: Je kiest zorgvuldig je vloer en je meubels. Waarom dan zomaar een deur kiezen? Ontwerp jouw stijlvolle glasdeur op maat? Met staal of eik. Met de handige configurator op glasdeurenonline.be.
11: Voor jouw droominterieur. Glasdeurenonline.be.
12: Vandaag zonnig. Rond de middag harde windstoten en 13 graden. Om 14 uur 25 graden en volle zon. En om 15 uur opnieuw buien.
13: Ja, hallo maat. Wat is met dat nu weer?
14: Kom jij anders manneke bij mij? Onder mijn overkapping van Sun Systems is het altijd goed. In weer en wind.
13: Zonwering, overkappingen, windschermen en schuifwanden. Voor thuis en horeca. Bekijk het aanbod op sunsystems.be.
14: Sun Systems. Ja, hallo maat.
6: Hout, puin, gemengd of ander recycleerbaar afval? Devo Crush Avelgem. Om je afval te sorteren en gerecycleerde grondstoffen aan te kopen. Voor particulier en bedrijf. Ontdek al onze diensten op devocrush.be.
15: Highlight Festival. The Rise of the Dragon.
16: 4 en 5 september. Ieper. 4 stages. Meer dan 50 artiesten. Met onder andere Boef, Snapback, Bad B en Pete Howe.
17: Tickets. Highlightfestival.com.
18: Your summer beat.
19: Dit is top.
18: We make it.

NRC.be heeft het onder andere over Cage Ryan, daar heeft hij een goede reden voor trouwens, en over het smartphoneverbod in Frankrijk wat er lijkt door te komen. Zometeen voor alle single ladies Beyoncé, eerst

0: Het is 4 uur en dat is tijd voor de top headlines. Die krijg je nu van Bart. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Meer vechtpartijen op de Gentse feesten dit jaar in vergelijking met de vorige edities. De politie heeft al 47 vechtpartijen vastgesteld. Kleinere incidenten, maar ook zware feiten zoals steekpartijen bijvoorbeeld. Matto Langeraert van de Gentse politie.
2: Dat is een combinatie van meldingen, wat wij zien in de commandopost, en wat ook mijn collega's zien op straat en dan ook ter plaatse gaan. Wij zien ook aan de cijfers dat er een stijging is van vechtpartijen. De oorzaak, dat maakt deel uit van het onderzoek. Meestal is het ook wel, als de drank is in de man of in de vrouw, dan is de wijsheid ergens gaan vliegen.
1: In totaal telden de Gentse feesten al zo'n 770.000 bezoekers. Dat is vergelijkbaar met vorig jaar. Israël en Libanon gaan opnieuw rond de tafel zitten over een kleine 2 weken. Dat meldt Buitenlandse Zaken in Italië, waar de gesprekken zullen plaatsvinden. Vorige maand zaten Israël en Libanon samen in de VS. Toen werd er een akkoord gemaakt voor een staakt het vuren. Het zou een nieuwe stap kunnen zijn richting meer vrede in het Midden-Oosten. En Amerikaans president Trump heeft nieuwe invoerheffingen aangekondigd op generische geneesmiddelen. Dat zijn de zogenaamde witte producten, een kopie van de bekende merken, zeg maar. Met dezelfde stoffen en ook dezelfde werking. Vanaf 2028 worden die dubbel of zelfs driedubbel zo duur om in te voeren. Trump wil op die manier farmabedrijven naar de VS lokken om hun medicijnen te maken. Bewolkt met hier en daar kans op regen. Tegen vanavond klaart het op, temperaturen tot 24 graden. Morgen hetzelfde weer bij een graad of 25. Vrijdag wordt het zonniger en ook warmer bij 26 graden.
0: Ik heb op dit moment 1 vertraging van een kwartier. Die staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Vanaf Antwerpen Centrum is te aanschuiven tot Antwerpen Oost. Op alle andere plaatsen verlies je niet meer tijd dan een kwartier.
3: Dit is Top. Bram van Hee.
0: Zometeen samen een verjaardag vieren. Eerst heb ik muziek van Bebe Rexha. New Religion is haar hit uit de Top Hit 40. En ik draai hem nu...

0: De eerste maand zomer is al bijna voorbij. Eind juli is in zicht.
1: Dit is Top.
0: Vandaag 22 juli en het is vandaag de verjaardag van Kate Ryan. Ik hoop dat jij even enthousiast bent als het publiek van Kate Ryan. Moet je dit eens horen?

heleboel op Desenchanté van Kate Ryan. Lieveling van Gen Z tegenwoordig, Kate Ryan. Ik heb haar touragenda eens bekeken. Dat is echt ongelooflijk. Een paar dagen geleden zat ze nog in Spanje voor heel veel optredens. En morgen, en dat begint zeldzaam te worden, treedt ze nog eens op in ons land. Ze staat op de Gentsefeesten op de Korenmarkt. En er gaat niet gevochten worden, want Kate Ryan kan daar niet tegen. Dus sowieso is dat een veilige omgeving om naartoe te gaan. Toch? Goed dat je top hebt aanstaan. Zometeen de meest gegoogelde woorden van de dag. Eerst

0: Zeg Bram, moet je dan niks draaien van Kate Ryan nu ze vandaag jarig is? Ja, goed idee. We gaan daar nog voor zorgen, deze uitzending. Dus een reden om te blijven luisteren. Even kijken wat vandaag vaak werd opgezocht.
1: Vandaag om
0: 12:30
1: werd massaal via Google gezocht naar...
0: Ryanair, de vliegtuigmaatschappij, die beheersen vandaag het nieuws. Vandaag hebben ze aangekondigd dat er 5 vliegtuigen worden weggehaald uit Charleroi. 2 miljoen zitjes moeten worden geschrapt. Ryanair zegt zelf dat dat te maken heeft met de hoge vliegtax in ons land. Maar luchtvaartexperts zeggen dat het al bij al wel meevalt. Want elke winter halen ze vliegtuigen weg uit België, omdat het nu eenmaal minder druk is in die periode. En de luchthaven van Charleroi is nog altijd een van de meest winstgevende voor Ryanair. Dus wat hebben ze te klagen? Dat is ook een stem die ik hoor. Ze maken minder winst, dat wel. Dus ja, verwacht je maar aan een extra ronde kraslotjesverkoop tijdens een van die volgende vluchten. Ja, dat is ook een verdienmodel natuurlijk.
1: En om
0: 3:00 vanmiddag
1: werd gezocht naar...
0: smartphoneverbod, want dat komt er nu blijkbaar effectief wel degelijk in Frankrijk voor kinderen en jongeren onder de 15 jaar. Ik moet mij een klein beetje verbeteren, want het gaat eigenlijk om een social media verbod. Het smartphoneverbod geldt enkel op scholen. Dus ze mogen nog Snake spelen. Bestaat dat nog, Snake? Ik denk het wel, hè. Maar niet meer op TikTok, Instagram of Facebook zitten. Dat is het dus. Dat is natuurlijk iets wat altijd debat opwekt. En ja, die debatten worden bij ons ook gevoerd. Maar kijk, Frankrijk duwt het door. En het komt er dus vanaf volgend schooljaar. En wie weet waait het wel ook richting ons land.

0: je vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top, your summer beat.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%. Zoals vinyltegels met handig kliksysteem aan €16,99 per vierkante meter en keramisch parket aan €19,99.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
4: Oh my god.
3: Zo dus.
4: Wow.
3: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
5: Mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
6: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
5: Nee, schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door Vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
6: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
5: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

Het was een vreemd zicht om op Tomorrowland Dimitri Vegas alleen te zien op die immense mainstage. Geen Like Mike naast zich deze editie. Maar midden in de DJ-set nam Dimitri wel even de tijd om zijn broer toe te spreken van op het podium. En hij droeg ook het optreden aan hem op. Hij sloot zijn boodschap af met de woorden: we kunnen niet wachten tot je terug bent. Wat is er toch aan de hand met Like Mike, vraagt iedereen zich dan af. Wel, de officiële uitleg is dat hij gezondheidsproblemen heeft. Maar dat voedt de geruchten en de theorieën natuurlijk. Maar laten we wachten tot het in de dag allemaal staat. En dan praten we verder. Intussen veel beterschap voor Like Mike, dat sowieso. Zometeen bij Top krijg je de nieuwe single van Madonna, Dance Theria. Eerst SNM. Yes.

0: Sommige beelden krijg je niet snel van je netvlies weg. Het beeld van de drie oudjes, Madonna, Ronaldo en Ronaldinho, die dan zo tijdens de rust op het WK voetbal het veld opreden, ik kreeg dat niet meer van mijn netvlies. En het hoefde ook niet voor mij. Ik weet niet hoe jij erover denkt, maar misschien moeten ze dat bij een volgend WK maar eens anders aanpakken. Zometeen gaat de kluis in de studio met festivaltickets nog eens open. Kan jij wat winnen? En ik draai deze hit. Another is onderweg met Talk to You bij Top. Eerst even kijken waar het aanschuiven is. Dat is op de volgende plaatsen. Richting Nederland op de Antwerpse Ring. Een kwartier tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En op de binnenring van Brussel ook een dikke 10 minuten. Klein kwartiertje, zoals we zeggen. Tussen Groot-Bijgaarden en Jette is het traag rijden. Mocht je op een andere plaats aan het vertragen zijn, goed nieuws, verlies je minder tijd dan een kwartier.
1: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een nieuwe handdoek? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
2: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

had de kunstroof in het Louvre. Dat is al even geleden. En nu is er de kunstroof op Tomorrowland. Ja, als je niet helemaal mee bent, op het festival is er een kunstproject waarbij een kunstenaar verschillende schilderijen heeft gemaakt. 6 stuks om precies te zijn, allemaal in het festivalthema. Dus elk schilderij was geïnspireerd op een specifieke emotie. En 2 van de 6 schilderijen waren weg. Verdwenen. Gepikt op het festival. En gisteren is dat pas ontdekt, die kunstroof op Tomorrowland. Toen is er ook meteen een oproep gelanceerd met als boodschap van alsjeblieft breng die schilderijen terug als jij ze zou gestolen hebben op het festival. En nog geen dag later is het al zover. Een koppel geeft toe dat ze inderdaad te veel wijn op hadden. Dat zeggen ze letterlijk. We hadden te veel gedronken en we vonden het wel een fijn idee om die dingen mee te nemen. Of toch tenminste 1 van die 2 schilderijen. Dus 1 van de 2 schilderijen hebben ze teruggebracht met schaamrood op de wangen. Het is terecht. Met andere woorden, volgend weekend hangen er opnieuw 5 schilderijen in plaats van 6. Dus er is nog 1 schilderij zoek. En ja, ze hebben natuurlijk wel nog een paar dagen om dat terug te brengen. Ik hoop dat ik morgen een nieuwe update in die zaak kan brengen.

0: Betreed de wereld van het daytraden met Belgium Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
1: Bar Lagaar, de leukste zomerbar. Cocktails, summer vibes, tal van parties, hitzone en gratis inkom. Bar Lagaar, van 16 juli tot en met 23 augustus. Vrije tijdscampus Houthulst. Mis het niet en volg Bar Lagaar op de socials.
2: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
3: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
4: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
5: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
6: Nieuwbouw of renovatie?
7: Terras of poolhouse?
6: De Koning Schap en Isolatie got you covered.
7: Meer dan 30 jaar de experts in Schap voor elk project. Vraag nu je offerte op maat via isolatievloer.be.
5: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
8: Bommetje of rustige duik.
9: DM Zwembaden in Oostkamp. Van zwembad tot spa. Van onderhoud tot renovatie. Alles voor een zwembad in topvorm.
8: Meer info. dm-zwembaden.be.
10: Our Dreams!
11: Our Dreams. De specialist in werkkledij met of zonder personalisatie. Kom langs in Torhout, Bredene of shop online op r-dreams.be. Je bedrijf met trots dragen? Start bij Our Dreams Werktextiel.
12: Bezig met verbouwen of slopen? Profiteer nu van 10% korting op containers voor steenpuin bij Devokush Avelgem.
13: Snel geleverd, vlot opgehaald en duurzaam verwerkt.
12: Alle info en actievoorwaarden op Devokush.

0: Galantis en Lighter samen met 5 Seconds of Summer. Goed, 4 codes heb ik, of 4 cijfers beter. En die ga ik ingeven. Dan gaat die kluis hier open gaan in de studio. Ja, daar komt ie. Oh, en ik heb tickets vandaag voor... Top Your Summer Beat. Het festival Festivibe. Ken je dat festival? Dat is in Maasmechelen. Gaat door op vrijdag 14 en zaterdag 15 augustus. Je mag het letterlijk nemen dat ik jou daar naartoe stuur. Want ik heb hier 2 duo-tickets liggen voor... Even kijken, voor de zaterdag. Dat is ons gezegd en gezwegen de beste dag van het festival. Die dag kan van jou zijn, want de tickets kan ik misschien wel richting jou sturen. Als je tenminste het antwoord kent op de vraag die ik heb... Welke artiest die af en toe hoort op Top Schaamteloos en kent van de hits Banaan en Kind van de Duivel staat ook op de line-up van het festival Festivibe? Weet je dat? Dus ik zoek de artiest van onder andere dit liedje. Ga met die banaan. Van wie is dat? Ik wil een naam zien in de Top Radio B-app en wie weet mag je dan wel met een vriend of vriendin naar het festival.
1: Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe.
0: Ga met die banaan, dat kan nu op Deep Zone. It's gonna be alright.

0: Sam uit Tongeren, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Bram.
0: Eet jij graag bananen?
1: Ik eet heel graag bananen.
0: Wie was deze artiest, wie was deze DJ?
1: Dit was je broer natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk je broer. Jij wint een tros bananen. Nee. Jij wint een ticket voor Festivibe, hè? Mijn beste vriend. Geen misverstanden daarover. Heb je toevallig een broer?
1: Ja, ik heb een broer, ja. Nee.
0: En ga je meenemen naar het festival?
1: Dat denk ik wel,
0: hè. Ja, tuurlijk. Je hebt dankzij je broer gewonnen eigenlijk, dus dat vind ik wel dat hij mee mag, niet?
1: Ja, toch wel, hè.
0: Oké, denk er rustig nog eens over na. Ik wens jou een heel fijn festival daar in Maasmechelen op Festivibe. Fijne avond nog!
1: Ja, hetzelfde.
0: Dag Sam, bye bye. Hot Right Now krijg je nu. Get your

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Dit is Top!
4: Met de topheadlines, die van 5 uur. Dat zal voor straks zijn, of voor volgend uur. Ze doen hier teken dat het niet voor nu zal zijn. Oké, goed, kijk. We checken dat, hè. Even kijken waar de files staan op de volgende plaatsen. Richting Nederland, op de Antwerpse ring, verlies je 20 minuten tussen Antwerpen-West en Berchem. En op de buitenring van Brussel verlies je ook nog tijd. Een kwartier daar aanschuiven tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem-Woluwelaan. Trouwens, op de Antwerpse ring is dat 20 minuten tijd dat je verliest. Mocht je op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, dan verlies je niet meer tijd dan een kwartier.
3: Dit is Top. Bram van Hee.
4: Zometeen een optreden van de enige echte Shane Paul. Die komt weer langs en daar kan jij ook wel wat mee winnen. Eerst Let Me Think About It. Top.

0: Martin Garrix en Repeated. Trouwens, de bandleden van U2, dat zijn goede vrienden van Martin Garrix. Op Tomorrowland stond The Edge, dat is een van de leden van U2, plots op het podium van Martin Garrix met een gitaar in zijn handen. Fireflies hebben ze toen voor het eerst laten horen. Dat is de nieuwe single van Martin Garrix samen met U2. Nu vrijdag komt die track uit. Ik ben heel benieuwd hoe die helemaal gaat klinken. Hij heeft hem een stukje gespeeld op Tomorrowland. Dus je kan al een voorproefje via socials terugvinden. Om middernacht, nu vrijdag, wordt hij gelost. Die nieuwe track van Martin Garrix en U2. En misschien pakt hij dan overmorgen wel de top tune of the week hier bij Top. Ik ben benieuwd.
1: Dit is Top. Your summer
0: beat. Zometeen Thomas Gray, Rumors. En nu Tiësto. Dit is Hot in It.

0: Dan tijd om de temperatuur een beetje te laten stijgen.
1: Amaika, Jamaica, Jamaica.
0: Ik heb bezoek van de enige echte Shane Paul. Nee, niet Sean Paul. Daar was gisteren nog een beetje verwarring over.
2: Hé hey Bram, het is toch Sean Paul in plaats van Shane Paul?
0: Ja, ik heb dat toen uitgelegd. Nee, het is Shane Paul, want Sean Paul was te duur voor ons. Dus het heeft te maken met budget. Maar hij doet dat wel goed, vind ik, deze zomer. Die optreden ze elke dag opnieuw van Shane Paul. Wat doet hij? Wel een summerbeat van Top in zijn eigen versie zingen. En dan moet jij raden welke summerbeat van Top dat is. En als wij gewoon de titel van het liedje of de uitvoerder zien binnenkomen, dan is dat al goed, dan is dat een goed antwoord. En dan word je misschien wel uitgepikt als winnaar en win jij het aperitiefpakket van de dag. We spelen voor Solare Spritz van Freshenet. Dat is zo'n pakket dat we dan opsturen. Kan je zelf dat mixdrankje maken. En het is lekker. We hebben het ondertussen al geproefd met de collega's. Dus kijk, op mindere dagen zoals vandaag kan het zeker smaken. Zo'n aperitief van Freshenet Solare. Dan is de vraag natuurlijk, weet jij wat Shane Paul vandaag zingt?
3: Yeah.

0: al rijdt, zoals Shane Paul het zelf zingt.
1: Jamaica, Jamaica, Jamaica.
0: One More Time of weet je het al? Ja, ik ben benieuwd. En laat maar komen, jouw antwoord is nu welkom. En je kan er dus dat Solare Freshenet spritspakket mee winnen. Antwoorden nu in de Top Radio B-app. Drop

0: Zeg dat, Vos.
1: Ja, Lemmes.
0: Zalige verjaardagspies.
1: Oh, merci. En wel, dan kunnen we dan beginnen, ik al de sweet chili.
2: Nee, bedankt. Ik heb al gegeten.
1: Hé, hoe dat?
2: Ah, wel? Van die verjaardagspies van op de barbecue.
1: Oh. Ja! Lemmes.
2: Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is
4: De Vos Lemmes.

0: blijft goed. Swedish House Mafia, Don't You Worry Child.
1: Amaika, Jamaica, Jamaica.
0: Amaika zegt dat wel. Nathalie uit Houthalen, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Vanavond moet er niemand bij jou in de buurt komen, hè? Want, wat ga je eten? Wat ga je klaarmaken?
2: Pesto.
0: Pesto.
2: Zelfgemaakte pesto.
0: Ja, dat is met heel veel tenenlook in. Moet, hè?
2: Ja, zeker.
0: Ja, vandaar dat ik dus zeg, er zal niemand bij jou in de buurt komen vanavond. Maar jij maakt dat zelf?
2: Ja, ik maak dat zelf. Ja. Ik heb een plant in de serre staan. Allee, plantjes in de serre staan en daar maak ik geregeld pesto van.
0: Basilicum dan, neem ik aan.
2: Ja, sorry, basilicum. Ja,
0: nee, fantastisch. Ja, goed, kan je het met andere planten ook doen? Ja, duh. Maar
2: ja, zeker.
0: Basilicum lijkt mij het lekkerste, hè. Pasta pesto vanavond bij jou op het menu. Om al een beetje in een zuiderse sfeer te komen, hè. Ik heb jou die Shane Paul laten horen, klein stukje.

0: Ja, het is dus een cover van een bekende danceplaat. Wie hebben we gehoord, Nathalie?
1: Daft Punk met One More Time.
2: Tuurlijk.
3: Jamaica, Jamaica, Jamaica.
0: Dat is het juiste antwoord, dus ik ga dat aperitiefpakket naar Hout halen opsturen. Goed?
1: Oh, fijn, dankjewel.
0: Ja, jij houdt van lekker eten, lekker drinken, van het mooie leven. Dat hoor ik gewoon als je zelf pesto maakt. Dus dat aperitiefpakket, ja, dat gaat van pas komen. Goed?
1: Oké, dankjewel.
0: Fijne avond.
1: Goedenavond.
3: Freshnet Solare. De sprits voor elk zonnig moment. Cheers to life met Freshnet. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: Er is belangrijk nieuws elke dag opnieuw en er is minder belangrijk nieuws. En tijdens de zomer krijgt het minder belangrijke nieuws soms proportioneel heel veel aandacht. Komkommerberichtjes noemen we dat dan. Hè. Zometeen ga ik er zo eentje op de radio meenemen en dan gaan we daar een goede track, een goede dance track bij zoeken. Komkommerhit van vandaag is dat dus. Maar eerst even kijken waar het aanschuiven is. Op de volgende plaatsen, Antwerpse ring richting Nederland, 20 minuten tussen Antwerpen-West en Berchem. Verlies je tijd. En op de buitenring van Brussel tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem-Woluwelaan ook nog een kwartier aanschuiven. Mocht je op een andere plaats aan het vertragen zijn, dan verlies je minder tijd dan een kwartier.
1: Mannekes,
2: Bompie.
1: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
2: Tot en met maandag.
1: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
2: Met ons Gamma Plus kaart.
1: 25% op alle verf.
2: 25% op alle verf.
1: Allegas.
2: Dat is simpel.
1: Dat zeg ik toch.
3: Hoe maak je het?
4: Samen met Gamma.
3: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.
5: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
6: En zo'n grote pad eend.
5: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen. Van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: heb het deze ochtend in het nieuws gehoord. Zwemmen in open water kan vanaf voortaan overal in ons land.
1: De komkommerhit.
0: Nu de zomers warmer worden, zoekt iedereen tegelijk een verkoeling. En er is nu eenmaal een tekort aan goede zwemplaatsen. Vlaanderen heeft daarom vandaag aangekondigd dat je vanaf volgende zomer overal mag zwemmen. In meren, in vijvers, in rivieren. Overal, tenzij het anders is aangegeven. Op dit moment is de gedachte nog omgekeerd. Je mag eigenlijk nergens zwemmen, tenzij er een bordje staat dat het wel mag. Dus ze draaien het eigenlijk gewoon om. Natuurlijk moet je wel zelf inschatten of het veilig water is of niet. Ze gaan je daar een beetje bij helpen met bordjes en zo. Maar dat zal niet altijd eenvoudig zijn. Dat hoor je nu al van ver, dat misschien nog wel wat problemen gaat opleveren. Wordt het straks warm, dan krijg je dus vanaf volgende zomer heel wat plekken erbij om een frisse duik te nemen. Ik ga dat misschien wel eens proberen in de Gentse binnenstad waar ik woon of zo, een duikje nemen. Waar het nu niet mag en waar het dus volgende zomer wel zal mogen. Tenminste als het water een beetje proper is, hè. Daar moeten we het wel nog over eens zijn. Welk lied mag ik daarbij draaien?

0: snelheid, jong. En die computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt? Zonde gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op Alternate.

0: Nate.be of in de winkel.
1: Muziek en magie.
0: Secrets Festival. 1 en 2 augustus. Kasteeldomein Zellaar, Bonheide. Met Push, The Mackenzie, Junior Jack, Licious, Jan Vervloed en meer. Secrets Festival. Tickets op secrets.be.
2: Mensen vinden reclames van Moduvan soms te weinig serieus en te grappig. Vandaar een serieuze radiospot van Moduvan Bedrijfswagenherrichting. Wie de recht nieuw camionette in op maat van jouw stijl, praktisch in gebruik en logisch in gedeeld. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon. Dit is nu toch niet serieus.
3: Hey, mechanieker. Wil jij sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz bij Coles? Solliciteer nu op coolsjabeke.be en word deel van ons team. Rij je met een Mercedes? Dan ben je welkom voor onderhoud en herstellingen.
2: Allee, serieus. Moduvan. Wieder maak je kabinetten een zak slimmer. Pardon.
1: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
4: Die dure brandstofprijzen ook beu? Kies voor een van de 8 elektrische Kia-modellen bij Kia Begin. Nieuw Kia EV2. Vanaf slechts €23.290. Kia Begin in Oostende en Brugge. Of begin.be.
5: Top Retro Arena The Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ Jan, Vinyl, DJ HS, Stef DNO en meer. Meer info en tickets? Topradio.be.
6: Oh nee, is dat storingslampje van de AdBlue daar nu weer?
7: Stop met geld uitgeven aan tijdelijk opgeloste problemen. Arha Motors pakt AdBlue, EGR en softwareproblemen van je wagen duurzaam aan. Kies voor arhamotors.be, ook voor chiptuning.
8: Wat een verschil een beetje extra licht kan maken.
9: Met een glaswand van Glaswanden Online creëer je meer licht, meer ruimte en een stijlvolle uitstraling.
8: Ontdek de mogelijkheden voor je kantoor, douche of woonkamer op glaswandenonline.be.
10: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
11: Ja, vent, ik zie ik even de zon aan het zitten, hè. Maar ja, kan ik moeilijk altijd binnenkruipen, hè. Dat is daar zo'n beetje sauna.
10: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
11: Sun wie?
10: Sun Systems.
12: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
11: Ja, chique ding is dat, hè.
10: Sun Systems. Ja, hallo maat.
13: Highlight Festival, The Rise of the Dragon.
14: 4 en 5 september, Ypres, 4 stages, meer dan 50 artiesten. Met onder andere Effe Serieus, Reggie, Michael Amani en Sam Goris.
15: Tickets, highlightfestival.com.

0: Promises van Calvin Harris en Sam Smith bij top. En dan zwembroek aan. Een speedo. Of zo eentje over de knieën, dat is allemaal goed voor mij. Vandaag in het nieuws, Vlaanderen heeft aangekondigd dat je vanaf volgende zomer overal mag zwemmen in rivieren, in meren en in vijvers, tenzij het anders is aangegeven. Vandaag in de komkommerhit.
1: De komkommerhit.
0: Welke dance track kan jij linken met dat nieuws? Ik zag heel wat binnenkomen via de Top Radio B-app, The Ocean onder andere. Of toch liever een duik in een Vlaamse rivier. Ja, check dan zeker de blauwalgen en de waterkwaliteit, want het zou wel eens black water kunnen zijn. Dat zag ik ook binnenkomen. Allemaal goede muziek, een van de vaakst ingestuurde, en dat zal geen verrassing zijn, dat is Walk on Water. Luisteraar David zegt daarover letterlijk, aangezien Walk on Water te voor de hand liggend is, ga ik voor Liquid Skies van Kate Tressit. Allemaal goede tips die we dus kunnen linken met dat komkommernieuws van vandaag. Maar het is er eentje geworden die nek aan nek ging met die van Milking Walk on Water. Ook al gaan we zwemmen in zoet water, het is Chicane met Saltwater. Deze.

0: las deze week de uitspraak en ik ben het er eigenlijk wel mee eens. Wat Mariah Carey voor Kerstmis is... Dat is Shakira voor het WK.
1: Ja?
2: Dit is top.
0: Dat klopt toch helemaal? Hier is haar WK-hit nog eens met Burna Boy. Dit is Die Die. We make

0: Dit is Top.
1: Ja, ja, nog een Belgische ritzege in de Tour. Details krijg je nu van Bart. Goedenavond.
2: Goedenavond. Eindelijk prijs voor Jasper Philipsen in de Tour. Hij was tijdens deze 17e etappe de snelste van een groep vluchters. En dat is ook een goede zaak voor de groene trui, want Philipsen nadert nu op 7 punten van de Deen Mats Pedersen. De Zwitser Mauro Schmidt werd tweede vandaag, de Nederlander Olaf Kooi derde. De Sloveen Tadej Pogačar blijft in het geel. De soap rond Bultrug Valvestimi blijft maar duren. Mogelijk leeft het dier toch nog, dat schrijft de Duitse krant Bild. Dat baseert zich op de DNA-stalen die niet overeen zouden komen. Een van de Bultrug die aanspoelde in Denemarken en een van Timi toen die nog leefde. Experten zijn sceptisch, je hoort marinebioloog Jan Haalters.
3: De vraag is, waarom heeft men dat DNA-staal naar China gestuurd? Want er zijn genoeg labo's in Duitsland of Denemarken die twee stalen van DNA zeer gemakkelijk kunnen vergelijken. Vermoedelijk is Timi zeer snel na de vrijlating doodgegaan. Men heeft dan die trekker gevonden tijdens de autopsie. Dus ik begrijp niet van waar die berichten nu komen.
2: Bild sluit niet uit dat er gesjoemeld is met de DNA-stalen. Je moet radiofrequenties kunnen blijven ontvangen in je nieuwe auto. Dat vinden de ministers van media in ons land. Zonder dat je moet streamen, dus via je gsm bijvoorbeeld. Vlaams minister van media Sieltje van Achter legt uit.
4: Gemiddeld luisteren Vlamingen 3 uur per dag naar live radio en ook vooral in de auto. Radio is gratis, eenvoudig, beschikbaar in de wagen. En als je geen knop meer hebt of die radio niet meer zou hebben, ja, dan moet je al een internetabonnement gaan nemen en ga je dataverbruik hebben om nog naar je favoriete zender te moeten zoeken.
2: Ons land gaat daarvoor pleiten bij Europa dat zoiets kan verplichten aan autobouwers. En dat is dus goed nieuws, want dan kan je zonder problemen blijven luisteren naar deze zender. Het Louvre heeft opnieuw de deur geopend van de zaal waar vorig jaar de kroonjuwelen gestolen werden. Alle vitrines met waardevolle collecties zijn weggehaald uit die Apollo-galerij. Die is volgens de directeur van het Louvre mooi genoeg om op zichzelf een ding te zijn. In oktober vorig jaar werden in totaal 8 Franse kroonjuwelen gestolen, goed voor 88 miljoen euro. De buit werd nooit teruggevonden. Meer geluk bij Tomorrowland, want daar is een van de 2 gestolen kunstwerken terecht. Tijdens het eerste festivalweekend werden er 2 schilderijen meegenomen uit het restaurant van het festival. 1 daarvan is nu dus blijkbaar terug. Hoe dat gebeurd is en door wie, dat is voorlopig nog onduidelijk. Droog en bewolkt, met hier en daar de zon die er nog even doorkomt. Temperaturen tot 24 graden. Vanavond koelt het flink af en is er ook kans op regen. Morgen hetzelfde weer bij een graad of 25. Vanaf vrijdag dan wordt het zonniger en ook warmer bij 26 graden. Zaterdag tot 28 graden.
1: Veel goed nieuws, dat hebben we graag voor Jasper Philipsen. Goed nieuws voor de radio, goed nieuws in de zaak van de kunstroof op Tomorrowland. Houden zo, dankjewel Bart daarvoor. Buitenring Brussel, daar is het aanschuiven kwartiertje vanaf Wezenbeek op hem tot Diegem-Woluwelaan. Ook een kwartier aanschuiven richting Nederland op de Antwerpse ring tussen Antwerpen-West en Berchem. En op de E40 is een ongeval gebeurd, ook daar een kwartier extra tussen Ternat en de Groot Bijgaarden.
0: Dit is Top! Bram van Hee.
1: Met een van de late zomerhits. Toch ook wel een onverwachte voor Jonas Blue. Edge of Desire draai ik nu voor jou.

0: Je hebt het onze grote baas, de mediaminister, daarnet horen zeggen in de top headlines. Applausje voor jezelf.
1: Gemiddeld luisteren Vlamingen 3 uur per dag naar live radio en ook vooral in de auto.
0: Lekker toch? Dan doen we nog een beetje verder, zoals we bezig zijn met goede muziek. Madison zometeen van Mel Kink. En dit is Whitney Houston op die beat van Kygo. Higher Love.

Gisteren in Brussel optreden van Milk Inc. op de Nationale Feestdag. Maar het zijn toch vooral de beelden van de koninklijke familie die aan het Belgische bier heeft gezeten dat ons is bijgebleven. Het stond vandaag overal in het nieuws. Hè. Ze hebben trouwens ook mosselen gegeten op het Vossenplein in Brussel tijdens Resto Nationaal. Belgische mosselen die zijn er sinds kort ook. Wist je dat, dat er Belgische mosselen zijn? Die worden voor de kust van Nieuwpoort gekweekt. Ik hoop dat Mathilde geen slechte mossel had in de pot mosselen die ze heeft verorberd. En dat ze vannacht niet naar het koninklijk toilet moest. Ik heb dat ooit eens meegemaakt. Dat is echt niet fijn als je dat meemaakt. Zo'n slechte mossel in je pot mosselen. Dan eet je een hele zomer lang geen mosselen meer. Dus ik wens het Mathilde vooral.

0: vibe in onze silent disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top! Your Summer Beat. Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
1: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe.
2: Yeah.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
4: It's funny, because it's true.
3: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
5: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. Ook tijdens de solden.
6: Hoe dat?
5: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
6: Oh, cool.
5: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
7: Nu laatste kans bij Pearl. Tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom langs in de winkel.

is een spannende avond voor DJ Armin van Buuren. Wist je dat hij supergoed piano kan spelen? Vorig jaar heeft hij nog een album uitgebracht met alleen maar pianomuziek uit. Op heeft hij toen uitgebracht. En vanavond speelt hij een uitverkochte show met alleen maar die pianomuziek. In een openluchttheater in Nederland. Ziet er echt supercool uit. Heeft een foto gepost op zijn Instagram. Oh, ik zou daar eigenlijk wel graag willen bij zijn, eerlijk gezegd. Na een high energy level weekend. En daarmee verwijst hij dan naar Tomorrowland het afgelopen weekend. Zo zegt hij online. Is er nu iets totaal anders. En dat is dus piano optreden van Armin van Buuren. Helemaal uitverkocht. Meer dan 1000 mensen gaan daarvan genieten. Vele talenten heeft hij.

0: Als je als DJ een titel krijgt, dan ben je een hele grote. Armin van Buuren heeft de titel Koning van de Trance-muziek. Dus hij is een hele grote, dat hoef ik niet te vertellen. E40, daar gaat het langzaam. Een kwartiertje nog tussen Ternat en Groot-Bijgaarde. Mocht je op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, dan is er beter nieuws. Verlies je niet meer tijd dan een kwartier. Sleep
1: World. Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
2: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
3: Nu solde met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6. Sleep World.
4: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.

heb hier net een blauwe ballon opgeblazen in de studio. Ik heb hem nu vast, die blauwe ballon, hoor je hem? Voilà. Ik ga hem nu loslaten. Wat gebeurt er dan met een ballon? Ja, dan gaat hij alle kanten uit. Ja. Ja, het spelletje dat we gespeeld hebben hier op de redactie was: vang de ballon en dan krijg je een week extra vakantie. Je zou alle collega's eens moeten zien in het rond huppelen en kruipen en springen om die ballon te vangen. Zo ongelooflijk. Het filmpje staat nu op onze socials, via Instagram en Facebook kan je het checken. En ja, ik heb ook meegedaan. Nou, natuurlijk, of om te doen, moet je ook maar eens spelen bij jou op het werk eventueel. Waarom ook niet? Het is plezant. Het filmpje staat nu online. Kijk maar eens, dan weet je wat ik bedoel.

0: je appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles? Ah nee, dat doen we met Immoblauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
2: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
3: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Torhout. 5 stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info. Landoflove.be.
4: Met Attilex zie je nooit de draad kwijt. Met onze professionele kabels verbinden wij alles. Je toestellen, je installaties, zelfs hij mijn schoonmoeder. Allee, hou help me wat, plezant blijven, hè. Attilex.be. Sterk in professionele kabels. Snel in service.
5: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
6: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen. Hè?
7: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solden bij Macri.
8: Kansen krijgen op je werk.
9: Check.
8: Interesse in machines.
9: Check.
8: Goede werksfeer.
9: Yes.
8: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op De Witte VDC.
10: Ja, hallo maat, wat is dat met jouw totten?
11: Ja, vent, ik zie even de zon aan het zetten. Hè. Maar ja, kan ik het moeilijk altijd binnenkruipen. Hè. Dat is daar zo'n sauna.
10: Zeg, bel een keer naar Sun Systems. Die mannen zetten nu een schone luifel of een overkapping, screens of rolluiken, zodat binnen ook fris blijft.
11: Sun wie?
10: Sun Systems.
12: Ah, kijk papa, sunsystems.be.
11: Ja, chique ding is dat.
10: Sun Systems. Ja, hallo maat.

Vorige keer toen Jason Derulo, het is al een halfjaartje geleden, in ons land was, dook hij helemaal onverwacht op bij een kleine basketbalclub om een potje mee te spelen. Altijd goed toch als zo'n wereldartiesten de dagen voor of na hun optreden mensen verrassen. Misschien gebeurt dat binnenkort nog eens, want Jason komt naar ons land midden augustus. Kijk maar uit dat hij niet achter jou staat in de rij van de bakker of zo.

0: Dit is muziek die je even een kans moet geven, maar ik vind het wel goed. Het heeft zo'n beetje Charlie XCX vibes. Slater uit de VS. En Dance bij Top.
1: Straks, na 7 uur, op Top.
0: Het beste uit de Summer Beat 1000. Summer Beat 1000 Shuffle komt eraan. Dan gaan we heel veel muziek draaien uit die Summer Beat 1000 die we al hebben uitgezonden. We gaan het uur openen met... Dit zit er ook in. Bij gebrek aan. En dit ook. En dan wanen we ons meteen terug voor de mainstage op dat bekende festival. Ik heb het al genoeg genoemd vandaag, hè, in Boom. Maar dat is allemaal voor zometeen, dus na 7 uur bij Top. Eerst nog even rust pakken voor wat er dus allemaal zometeen komt. Met deze van Harry Styles, Aperture is dit.

0: volle. Iedereen moet het weten.
1: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
2: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
3: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
4: Dit is Top! Top Headlines.
5: Goedenavond. De Belg die mogelijk de Spaanse B&B van zijn ex in brand stak, heeft zich gemeld bij de politie. Dat bevestigt het parket. Hij wordt nu verhoord door de politie, maar niet voor de brandstichting, zegt Cato Belmans van het parket.
6: We voeren dus een onderzoek naar belaging ten opzichte van het slachtoffer, de ex-vrouw van de man. De man heeft zich vandaag bij de politie aangeboden en het is het onderzoek naar de belaging ten opzichte van de vrouw dat we de man nu zullen verhoren. Hij is ook gearresteerd. Later zal er bekeken worden hoe dat zich zal verhouden ten opzichte van het Spaanse onderzoek naar de brandstichting.
5: Dat gaat dan dus over de brandstichting van de B&B van zijn ex-vrouw aan de Costa Brava. De soap rond bultrugwalvis Timmy blijft maar duren, want mogelijk leeft het dier toch nog. Dat schrijft de Duitse krant Bild. Dat baseert zich op de DNA-stralen die niet overeen zouden komen. Een van de bultrug die aanspoelde in Denemarken en een van Timmy toen die nog leefde. Experten zijn sceptisch. Je hoort marinebioloog Jan Haalters.
7: De vraag is, waarom heeft men dat DNA-staal naar China gestuurd? Want er zijn genoeg labo's in Duitsland of Denemarken die twee stalen van DNA zeer gemakkelijk kunnen vergelijken. Vermoedelijk is Timmy zeer snel na de vrijlating doodgegaan. Men heeft dan die trekker gevonden tijdens de autopsie. Dus ik begrijp niet van waar die berichten nu komen.
5: Beeld sluit niet uit dat er gesjoemeld is met de DNA-stalen. Het Louvre heeft opnieuw de deuren geopend van de zaal waar vorig jaar de kroonjuwelen gestolen werden. Alle vitrines met waardevolle collecties zijn weggehaald uit die Apollo-galerij. Die is volgens de directeur van het Louvre mooi genoeg om op zichzelf een ding te zijn. In oktober vorig jaar werden in totaal 8 Franse kroonjuwelen gestolen, goed voor 88 miljoen. De buit werd nooit teruggevonden. En de eerste ritzegen voor Jasper Philipsen in deze Tour. Hij kwam als eerste over de finish voor de Zwitser Mauro Schmidt en de Nederlander Olaf Kooi. Philipsen doet zo een goede zaak voor het groen. Hij komt nu op 7 punten van de Deen Mats Pedersen.
8: Heel veel deugd natuurlijk. Is er heel veel vooraf gegaan aan deze rit. Er zijn heel veel teleurstellingen geweest, frustraties. Ik zit hier met een ploeg die gewoon voor ritzegens gaat. Heel veel jongens die al super werk hebben geleverd, maar nooit beloond zagen. Dus dat doet dan enorm veel deugd om uiteindelijk toch een overwinning te halen.
5: En zo telt ons land 6 Belgische ritzegens op 17 etappes. Droog en bewolkt met hier en daar de zon die er nog even doorkomt. Temperaturen tot 24 graden. Vanavond koelt het flink af en is er ook kans op regen. Morgen hetzelfde weer bij een graad of 25. Vanaf vrijdag dan wordt het zonniger en ook warmer bij 26 graden. Zaterdag tot 28 graden.

0: Effebollen. Klinkt goed, hè?
1: Weet je wat ook goed klinkt? Dat iets een tweede kans krijgt en jij een betere prijs. En daarom vind je bij Bol extra voordelig refurbished laptops, telefoons en smartwatches. Goed, hè?
2: Joehoe! Grijp de Swiss Sense Hot Deal. Nu tijdelijk met €200 extra korting op boksprings en bedden bovenop de zomersolde. Swiss Sense.
3: Fantasialand. Werelden vol fantasie en avontuur en zo dichtbij.
4: Mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
5: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
4: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
5: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
4: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: Sompie.
1: Luister, het is simpel. Tot en met maandag.
0: Tot en met maandag.
1: Krijgen we. Met ons Gamma Plus kaart.
0: Met ons Gamma Plus kaart.
1: 25% op alle verf.
0: 25% op alle verf.
1: Allegas.
0: Dat is simpel.
1: Dat zeg ik toch.
2: Hoe maak je het?
3: Samen met Gamma.
2: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 25% korting op alle verf. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Gamma, jouw verfexpert.

Party komt op zaterdag 25 juli naar Boho Village Blankenbergen. Met onder meer DJ HS, Steve W, Eve Solid Sounds, The Foxy Brothers en meer. Meer info en tickets? Topradio.be. Bij Top kan je ook regionaal adverteren. Kijk voor meer op topradio.be/adverteren. Top, we make you move. Ook de volledige Topradio playlist

0: Nieuws.
1: Goedenavond. Een klap in het gezicht. Zo noemt de Waalse regering de beslissing van Ryanair om 5 vliegtuigen weg te halen uit de luchthaven van Charleroi. Dat zegt de burgemeester. Ryanair neemt die beslissing uit onvrede met de vliegtax. De luchthaven van Charleroi liet intussen weten dat het de impact voor de werknemers zo klein mogelijk wil houden. De Belg die mogelijk de Spaanse B&B van zijn ex in brand stak, heeft zich gemeld bij de politie. Dat bevestigt het parket. Hij wordt nu verhoord door de politie, maar niet voor de brandstichting, zegt Cato Belmans van het parket.
2: We voeren dus een onderzoek naar belaging ten opzichte van het slachtoffer, de ex-vrouw van de man. De man heeft zich vandaag bij de politie aangeboden en het is het onderzoek naar de belaging ten opzichte van de vrouw dat we de man nu zullen verhoren. Hij is ook gearresteerd. Later zal er bekeken worden hoe dat zich zal verhouden ten opzichte van het Spaanse onderzoek naar de brandstichting.
1: Dat gaat dan dus over de brandstichting van de B&B van zijn ex-vrouw aan de Costa Brava. Op de Erasmusbrug in Rotterdam zijn 2 trams op elkaar gebotst. Daarbij vielen al zeker 2 zwaar gewonden. In totaal werden 7 mensen naar het ziekenhuis overgebracht. Een tram botste zonder te remmen tegen een stilstaande tram. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk. We krijgen een heldere avond, maar vannacht meer wolken. Het koelt flink af tot minimaal 11 graden. Morgen overwegend bewolkt met kans op een bui bij een graad of 25. Vanaf vrijdag wordt het zonniger en ook warmer bij 26 graden. Zaterdag tot 28 graden.

0: zo snel uit, jong. Een nieuwe computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt? Solde gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.

0: Friends.
1: Goedenavond. Een grote zoekactie naar een jongetje van 5 jaar, Timeo. Eind juni verdween die samen met zijn vader in Onet. Intussen is er nog altijd geen spoor van de twee. De cel vermiste personen wil daarom iedereen inschakelen, ook u en ik. Je hoort Gerry van Loek.
2: Het is een regio die zeer toeristisch is. Dus misschien zijn er wielertoeristen geweest, wandelaars, amateur dronepiloten, noem het op. Maar wij zijn vooral op zoek naar mensen met beeldmateriaal. En als we over beeldmateriaal beschikken, met betrekking tot het parkeerterrein in Onet, naast het voetbalterrein waar dat de auto werd teruggevonden, dan zijn wij daar zeer in geïnteresseerd.
1: Voorlopig liggen alle pistes nog open. Het zou kunnen gaan om een ontvoering, maar evengoed is het twee iets overkomen. Een klap in het gezicht. Zo noemt de Waalse regering de beslissing van Ryanair om 5 vliegtuigen weg te halen uit de luchthaven van Charleroi. Dat zegt de burgemeester. Ryanair neemt die beslissing uit onvrede met de vliegtaks. De luchthaven van Charleroi liet intussen weten dat het de impact voor de werknemers zo klein mogelijk wil houden. En Saoedi-Arabië mag een nucleair programma opstarten. De Amerikaanse president Trump heeft daarvoor het licht op groen gezet. Dat betekent dat Saoedi-Arabië op termijn uranium kan verrijken en kernwapens kan maken. Met een belangrijke rol voor Amerikaanse bedrijven. Op die manier wil Trump zijn voet binnen hebben in het Midden-Oosten. Hij vreest al langer dat Iran aan een atoombom werkt. We krijgen een heldere avond, maar vannacht meer wolken. Het koelt ook flink af tot minimaal 11 graden. Morgen overwegend bewolkt met kans op een bui bij een graad of 25. Vanaf vrijdag wordt het zonniger en ook warmer bij 26 graden. Zaterdag tot 28 graden.